0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend, de politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend, de politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog, het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend, de politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog, het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 5.

leven een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat

laatste breed. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit

night. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: nieuws van 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend, de politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Gistermiddag is er meermaals geschoten op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. Rond 11:15 kreeg de politie de eerste meldingen over een schietpartij. Op de stoep zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Onder een container vond de politie het vuurwapen. Even na 3 uur heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van de A4 bij Nieuw-Vennep. Hij wordt ervan verdacht te hebben geschoten. Waarom er geschoten is, is nog onbekend. Een merkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel en Roderijs een grotere brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471. Toen hij op onderzoek uitging, zag hij vlammen bij een boerderij aan de verlengde laan van Koot, zo meldt een 112-correspondent. Bij de boerderij stond een berg afval in brand. De brandweer heeft de brand vrij snel onder controle gekregen, maar zoekt nog uit hoe de berg afval vlam heeft kunnen vatten. En Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefening vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen de VS veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president van de Verenigde Staten is. De oefening begint vandaag en duurt 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. En Feyenoord heeft gistermiddag in de eigen Kuip met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles uit Deventer. De Rotterdammers kwamen in speelronde 2 van de Eredivisie nog wel op een 2-0 voorsprong, maar gaven die in het laatste half uur weer weg. Eerder in het weekend won Sparta op bezoek bij Telstar met 3-1 en verloor Excelsior nipt met 2-1 van PSV. Feyenoord staat momenteel 7e in de Eredivisie. Excelsior verlaat de koppositie en vinden we terug op plek 9 op de ranglijst en Sparta staat 12e na 2 speelronden. En dan nog het weer. De ochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af na 15 graden. Morgen bewolkt met periode van regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: van 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Gistermiddag is er meermaals geschoten op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. Rond 11:15 kreeg de politie de eerste meldingen over een schietpartij. Op de stoep zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Onder een container vond de politie het vuurwapen. Even na 3 uur heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van de A4 bij Nieuw-Vennep. Hij wordt ervan verdacht te hebben geschoten. Waarom er geschoten is, is nog onbekend. Een merkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel en Roderijs een grotere brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471. Toen hij op onderzoek uitging, zag hij vlammen bij een boerderij aan de verlengde laan van Koot, zo meldt een 112-correspondent. Bij de boerderij stond de bergafval in brand. De brandweer heeft de brand vrij snel onder controle gekregen, maar zoekt nog uit hoe de bergafval vlam heeft kunnen vatten. En Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefening vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen de VS veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president van de Verenigde Staten is. De oefening begint vandaag en duurt 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. En Feyenoord heeft gistermiddag in de eigen Kuip met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles uit Deventer. De Rotterdammers kwamen in speelronde 2 van de Eredivisie nog wel op een 2-0 voorsprong, maar gaven die in het laatste half uur weer weg. Eerder in het weekend won Sparta op bezoek bij Telstar met 3-1 en verloor Excelsior nipt met 2-1 van PSV. Feyenoord staat momenteel 7e in de Eredivisie. Excelsior verlaat de koppositie en vinden we terug op plek 9 op de ranglijst en Sparta staat 12e na 2 speelronden. En dan nog het weer. De ochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af na 15 graden. Morgen bewolkt met periode van regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. De vertraging is daar 10 minuten. A58 van Breda naar Bergen op Zoom tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.

0: zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A58 naar Eindhoven, daar rijdt het langzaam bij Oorschot. De vertraging is daar 5 minuten. A59 van Den Bosch naar het westen bij knooppunt Hooipolder langzaam rijdend verkeer met ook daar 5 minuten vertraging. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Helmond-Dierdonk en Beek en Donk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Vandaag begint voor zo'n 3 à 4.000 jongvolwassenen het studentenleven in Rotterdam. Ze doen namelijk mee aan de Eureka-week. Dat is de introductieweek van de Erasmus Universiteit. Gisteren konden deelnemers zich registreren. Vanaf vandaag start het feest Gedruis. De Eureka-week start vandaag en duurt tot en met woensdag. Daarna duurt het nog wel even voordat de studieboeken op tafel gaan. Het academisch studiejaar start op 31 augustus. En gistermiddag zijn er schoten gelost op de Eerste Middellandstraten in Rotterdam-Delfshaven. Rond 11:15 kreeg de politie de eerste meldingen over een mogelijke schietpartij. Op de stoep zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Onder een container vond de politie het vuurwapen, maar er was geen slachtoffer. Even na 3 uur heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van Nieuw-Vennep op de A4. Hij wordt verdacht van het schieten. Waarom er is geschoten is nog onduidelijk. En een opmerkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel en Roderijs een grote brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471. Toen hij op onderzoek uitging, zag hij vlammen bij een boerderij aan de verlengde Laan van Koot, zo meldt een 112-correspondent. Bij de boerderij stond een berg afval in brand. De brandweer had de brand vrij snel onder controle. En premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. Daarvoor moet er wel flink onderhandeld worden met partijen zoals Ja 21 en Pro. Premier Jette staat open voor andere ideeën, maar kan ook nog wachten. Het kabinet kan namelijk ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Tijdens de algemene politieke beschouwingen kan dan per plan een meerderheid worden gezocht. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met perioden van regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Vandaag begint voor zo'n 3 à 4.000 jongvolwassenen het studentenleven. Zij doen namelijk vanaf vandaag mee aan de Eureka-week. Dat is de introductieweek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Gisteren konden deelnemers zich registreren. Vanaf vandaag start het feest gedruis. De Eureka-week start vandaag en duurt tot en met woensdag. Daarna duurt het nog even voordat de studieboeken voor het eerst opengaan. Het academisch studiejaar start op 31 augustus. En de politie heeft dit weekend een man van het spoorgedeelte op de baanhoekbrug tussen Dordrecht en Sliedrecht gevist na een melding van een persoon die zich verdacht gedroeg. Op de baanhoekbrug hoort niemand te zijn. Alleen treinen rijden nog over de brug. De brug is voor voetgangers en fietsers dicht. Toch kreeg de politie een melding van een verdacht persoon. Die bleek op de ijzeren constructie van de spoorbrug te zitten. Naar eigen zeggen zat de man daar om rustig naar muziek te kunnen luisteren. De man kreeg een bekeuring en een stevige preek over zijn gedrag. En in het noorden van Nederland zijn vandaag de scholen weer begonnen. Voor leerlingen in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland is de zomervakantie voorbij. Volgende week volgen scholieren in de regio Zuid. En vanaf 31 augustus gaan ook kinderen in onze regio weer naar school. Vanaf dit schooljaar kunnen scholen voor het basisonderwijs en de onderbouw van de middelbare school gebruik maken van de nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. Die doelen bepalen wat kinderen moeten leren en moeten het dalende taal- en rekenniveau in Nederland verbeteren. En door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent nu in het gebied, maar dat helpt nog niet echt. Het is te weinig. Genoeg om de brand niet verder te laten verspreiden, maar te weinig om hem te kunnen blussen. Het is nog altijd niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het Belgisch Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. En dan het weer. Het begint vanochtend bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. En vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden. Vanavond is het droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met perioden met regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
7: Drechtstad FM.
8: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma

0: Code Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ik heb Erwin horen.
2: Ja, goedemorgen studio. Dit is weer online. Vorige week waren we er niet, maar dat had met technische malheur te maken. Maar het is ondertussen opgelost. En vandaag hebben we een, nog steeds de zomereditie. En de zomereditie. En mijn telefoon ging neem me niet kwalijk. En wij proberen vandaag wat meer aandacht te besteden aan dingen die komende week gaan spelen. We gaan straks contact zoeken met Vera Andreas, de voorvrouw van de Indische gemeenschap, Nederlandse Indische gemeenschap in Dordrecht. Die vanmiddag hebben we een herdenking, de 15 augustus herdenking. En dat is de bevrijding van Nederlands-Indië. En sinds, ja, nadien veranderde de wereld toch een beetje. En nu eerst muziek.

0: 15 augustus 1945. Eerder was het al in Europa en in Nederland dat we bevrijd werden. Maar op 15 augustus werd inderdaad Nederlands-Indië bevrijd. En dat wordt in ieder geval jaarlijks herdacht in Den Haag. Nationale herdenking. En dat is vanavond om 18:45. Maar ook hier in Dordrecht. En degene die er alles van weet, dat is Vera Andreas. Goedemorgen, Vera.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, vandaag is het weer zover, hè?
1: Ja.
0: Wat betekent deze dag voor de Indische gemeenschap?
1: Ja, het is natuurlijk de bevrijding. En dat betekent natuurlijk heel veel voor de Indische gemeenschap. En ook hier in Dordrecht. En wij hebben toen de tijd een monument hier geopend.
0: Ja.
1: En dat heet eigenlijk altijd gevangen, nooit bevrijd. Dus we zijn bevrijd in de oorlog, maar de oorlog blijft... Met alle trauma's en verdriet en verlies blijft dat nog in je. Dus daarom willen de mensen ook hier heel graag aandacht aan besteden.
0: Ja, want het is zo dat de Japanners... Die hebben inderdaad op hun wijze ook weer huis gehouden in het voormalige Nederlands-Indië. Maar daar speelde natuurlijk ook de vrijheidsstrijd een rol. En dat betekent dat ook de Nederlands-Indiërs moesten vertrekken. En loopt dat allemaal door elkaar, toch?
1: Toch wel. Zeker, ja.
0: Ja, want je zegt van, nooit echt bevrijd, hè? Dus wel bevrijd, weliswaar, door de geallieerden. Maar tegelijkertijd ontstond er een hele nieuwe periode... waar verschrikkelijke dingen gebeurd zijn aan allebei de kanten. Dat betekent dat de eerste generatie de keuze had... of je blijft, of je gaat vertrekken.
1: Ja.
0: En hoe diep is dat geworteld?
1: Je moest weg. De mensen die daar zijn gebleven, er zijn nog een aantal die zijn achteraf nog gekomen. Dat zijn de spijtertanten. Maar een grote deel die hebben zich op verschillende plaatsen gevestigd hier in Nederland. En ja, je draagt het toch allemaal met je mee. Je laat alles achter. Ook de mensen die je verloren hebt in de oorlog, die daar begraven zijn. Dus het is best wel een hele impact geweest, ja.
0: Ja, ik mag rustig stellen dat het traumatisch is geweest.
1: Zeker, nog steeds, ja. Ja,
0: ja nog steeds. En vanmiddag wordt er herdacht, hè, om 3:00 op de Essenhof. Waar bestaat de herdenking uit?
1: We hebben jonge sprekers. En eigenlijk is het zo, die jonge sprekers die verwoorden het wat de oudere generatie niet kan verwoorden. Dus die zeggen het op hun manier. Maar het is wel op een juiste manier.
0: Ja.
1: Want ook die oorlog die werkt door naar de volgende generatie.
0: Ja.
1: En
0: je mag rustig stellen dat het leed wat inderdaad de voorouders, in dit geval overgrootouders, grootouders hebben meegemaakt, dat nog gaat eigenlijk bij de jongere generatie die misschien getroffen door de zwijgzaamheid zelf op onderzoek uitgegaan zijn.
1: Juist, ja. Ze willen weten waar dus dat zwijgen vandaan komt en waarom er niet over gepraat wordt. Maar ze willen ook verder, als wij weer kinderen krijgen, willen ze ook verder. Ze willen natuurlijk ook vertellen hoe wat en waarom zijn ze hier, ja.
0: Ja, ja. Jonge sprekers, wie komt er namens het college?
1: Er komt lokale burgemeester Margaret Stolk.
0: Ah, en die zal ook het verhaal namens het college inderdaad vertellen.
1: Ja.
0: Het begint om 3:00 en het bestaat uit, het programma bestaat uit sprekers. En neem aan dat er ook nog stilgestaan wordt bij het monument.
1: Na het programma in de aula gaan we naar het monument. En dan gaan we de kranslegging zetten. Dan kunnen de mensen ook de gelegenheid om een bloem neer te zetten. Ja,
0: ja goed. In ieder geval een prachtige... Eigenlijk gaat hij vooral van de nationale herdenking, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval, Nederland staat stil bij 15 augustus. Een hoop Nederlanders hebben nog steeds niet het besef dat er twee oorlogen geweest zijn. Die in Nederlands-Indië zich heeft afgespeeld en in het hele gebied daar. En in Europa. En die staan alleen maar stil bij de 4 mei en niet bij de 15 augustus. En in ieder geval, door deze herdenking toch jaarlijks weer te doen, probeer je toch onder de aandacht te houden van, hoor, er waren twee oorlogen.
1: Ja, er wordt gezegd van wat geweest is geweest, dat is al lang geleden. Maar juist met de jonge generatie, je wil vooruit. En de afstand is best wel groot, 80 jaar geleden. Maar om vooruit te gaan moet je ook weer even teruggaan, weet je wel, naar het verleden. Ja. Kijk, en als je dat op een positieve manier doet, dan spreekt dat ook de mensen aan, ja.
0: Ja, je moet in ieder geval datgene een plek geven wat in ieder geval traumatisch is geweest. Ja. En het erkennen en onder ogen zien om in ieder geval verder te kunnen gaan met het heden.
1: Ja.
0: Goed, Vera Andreas, namens de radio zal ik vanmiddag ook aanwezig zijn. Wij komen elkaar daar tegen. En in ieder geval succes met de verdere voorbereiding.
1: En bedankt voor de uitzending.
0: Dankjewel. Ja.

0: ja. 12 augustus zat iedereen op een of andere manier met een bril op zijn neus om te kijken wat er allemaal gebeurde in het heelal. Want de maan schoof voor de zon. En dat gebeurt eens in de pakweg 20, 30 jaar. En de laatste keer dat ik het zelf ook mee had gemaakt, toen was ik bij de familie Sagra in Barcelona. En daar stonden we op het plein met mijn gezin. En keken we en we zagen de duisternis komen. We hadden zo'n keurig brilletje op in die tijd. En wat er toen eigenlijk gebeurde, was heel bijzonder. De maan schoof voor de zon. En alle vogels die daalden neer. En dat maakte op een manier toch wel indruk. Dit heb ik dit keer niet zo waargenomen. Maar goed, dat was toen. Maar heel veel mensen die hebben ervan genoten. En luisteren naar dit verslag.
1: Ja, gaaf. Heel gaaf om te zien. Ik had het niet zo verwacht, maar het was wel heel leuk.
2: De zonsverduistering was ook in onze streek uitstekend te zien. Liefhebbers gingen er woensdagavond massaal voor naar buiten, ook in Dordrecht. Onder meer bij sterrenwacht Mercurius was het druk.
3: Gedurende je leven dan maak je dat niet zo vaak mee, dus nu is het weer zover. En dat is toch wel mooi om dat nog een keertje mee te maken.
4: Ik heb een speciale date night gepland voor ons, dus ik was er wel aan het uitkijken.
5: Ik wist het tot half uur geleden wist ik het nog niet.
6: Familieuitje dus vanavond.
7: Familieuitje, zeker. En daarna gaan we nog naar de sterrenregen kijken. Dus helemaal top.
2: Aan de andere kant van de stad hadden mensen vlakbij de Zwijndrechtse brug een ideale plek om het natuurfenomeen te zien.
8: We hebben wel eens vaker hier getraind, maar omdat de zon thuis ging, gingen we even hier trainen. Maar meerdere mensen dachten dat
7: het donker wordt en dat die vogels stoppen met fluiten en zo. Dus dat is wel gaaf hoor.
9: Ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd naar hoe het eruit ziet. Om het een keer bewust mee te maken.
10: En dan nog zo'n gezellige plek?
9: Ja, zeker. Prachtige plek, een mooie locatie.
2: En toen het even na achter echt zover was, leverde dat deze fraaie beelden op. En blije gezichten bij de sterrenwacht.
10: Wat vond je het mooist?
11: De teennagel. Normaal staat hij eigenlijk niet recht voor de zon, maar er steekt een heel klein stukje uit en dat lijkt op een teennagel.
3: Als je dus de hoeveelheid licht in de gaten hield, dan zag je wel dat het wat duister begon te worden in de omgeving. Maar de hoeveelheid licht die overblijft is nog steeds ontzettend veel.
10: Maar je had geen brilletje, dus hoe heb je dat dan gedaan?
12: Nee, we mochten lenen. Ze waren heel lief. We hebben van meerdere mensen het aangeboden gekregen, dus we hebben alsnog gekeken.
2: De volgende keer dat er zo'n grote zonsverduistering vanuit Nederland te zien is, is pas in 2081. Iedereen die er dan nog bij kan zijn, moet dus nog even geduld hebben.
10: Kunnen we jou hier weer verwachten?
12: Misschien in mijn rolstoel, ja. Hopelijk wel.

0: hij is bijna met vakantie, maar toch nog even dienst doen. Corrado Franke, onze vaste clubwatcher van FC Dordrecht, die natuurlijk alle ervaringen deelt hier over wat hij meemaakt met FC Dordrecht. En ja, de laatste wedstrijd die werd gisteren gespeeld. Corrado, goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen Ben. Ja, dat was een heel warm uitduel in de ploeg die opnam tegen RKC in het eerste uitduel van het seizoen. In een, ook in een nieuw uitshirt. Gebaseerd op de eerste Vrije Statenvergadering. Daar komt deze keer de inspiratie vandaan. Een flink wit shirt met wat rode accenten.
0: Ja. En het embleem van de stad Dordrecht erop. Het stadswapen. En dan op de, ergens op de rug staat dan de eerste Vrije Statenvergadering.
1: Ja, er staan wat teksten in. Wat er precies staat moet ik nog even lezen. Maar in ieder geval was dat shirt 454 jaar na de eerste Vrije Statenvergadering. Maakte dat shirt zijn entree in het betaalde voetbal namens FC Dordrecht. Dat shirt schonk de ploeg overigens geen 3 punten.
0: Nee.
1: Waar lange tijd wel de schijn had. Want de invaller Nicolas Rossi, de Uruguayaan, dacht in de 73ste minuut met zijn 1-2 toch wel de winnende te maken. Ook daarna was FC Dordrecht misschien wel sterker. Had het ook 1-3. Uit de allerlaatste vrije trap kreeg de ploeg van Pan uit toch de 2-2 om de oren. En ja, was eigenlijk de hele simpele conclusie na afloop, vragend naar het gevoel. Ik heb het gevoel dat we hier met 2-2 hebben verloren.
0: Ja. Ja, nou en terecht denk ik. Ik bedoel, als je zo lang met 1-2 voor staat en je biedt toch de gelegenheid om gelijk te laten maken. Ja, dan is dat toch, poeft het toch als een nederlaag.
1: Ja, zeker. En ook bijvoorbeeld door het eerste half uur, 20, 25 minuten, zoiets ongeveer. In ieder geval tot aan de eerste drinkpauze. Werd RKC echt op alle fronten afgetroefd door FC Dordrecht. Erkende RKC-trainer Duits ook al na afloop. Sander Duits heet hij. Daarna zette RKC wel weer wat om. En werd het wel weer beter. FC Dordrecht dat rampzalig uit de kleedkamer kwam na rust. Maar op basis van de hele wedstrijd, ja, misschien wel de punten had verdiend. Aan de andere kant, als je dan zelf toch weer niet de 1-3 maakt. En dat is ook wel iets waar FC Dordrecht ook in de voorbereiding, ook in de seizoensopener wel wat last van had. Dan krijg je dan toch een pijnlijk deksel op je neus.
0: Ja, dat zijn wel leermomenten, denk ik. En een beetje uit de uitspraken van de trainer begrijp ik dat hij toch met dit soort dingen geen genoegen neemt.
1: Nee, Paul Muiten die deelt complimenten uit als het nodig is, als het mag en als het kan, maar hij wil ook absoluut niet te snel tevreden zijn. En er was gisteren natuurlijk ook wel een aanleiding voor. Als je heel simpel de goals gaat analyseren. Ja, de eerste Dordtse tegentreffer was een blunder van de keeper. En aan de andere kant stond het daar defensief ook even niet goed. En qua mentaliteit wellicht ook niet. Want even daarvoor raakte de spits van de RKC al de lat. En dat gebeurde dus allemaal in 5 minuten na rust. En de tweede Dordtse tegentreffer was uit een vrije trap waarbij eigenlijk iedereen met de bal of achter de bal aanliep. Tot ongeveer op de doellijn. Op de doellijn werd de bal teruggekopt. En stond een RKC'er volledig vrij in het 16 meter gebied.
0: Ja.
1: Dus het anticiperend vermogen zat daar niet echt in. En ja, dat is toch een detail, een klein stukje scherpte wat je ook in zo'n slotfase nodig hebt.
0: Ja, maar biedt het wel perspectief?
1: Jazeker, want met toch heel veel jonge spelers. Ik noem maar even Eyoub Ouargui, 18 jaar, linksbuiten. Kan ook als aanvallende middenvelder spelen. En heeft inmiddels 2 assists en 1 goal achter zijn naam staan. Ja, het middenveld van gisteren, 2 jongens van 22 en 1 van 19. De spits is 22. Dus met heel veel jonge spelers zit er natuurlijk ook af en toe een logisch te verklaren golf in je resultaten. Maar die constantheid, die moet beter. En zeker het afstraffen van fouten van de tegenstander. Het eerder bij de nek grijpen van een tegenstander die in de problemen zit. Ja, dat is wel iets waar FC Dordrecht, zeker met de komende tegenstanders op komst. Want er staan toch wel een paar zware potjes te wachten. Tegen Roda JC en Helmond Sport. FC Volendam. Ja, daar zal het beter tegen moeten op dat gebied.
0: Volgende week zal jij geen getuige van zijn, begrijp ik.
1: Nee. Eventjes 2 weken eruit. Als FC Dordrecht het op gaat nemen tegen Rode JC en FC Volendam. Maar wij spreken elkaar sowieso over 3 weken weer. En dat is op de wedstrijddag waarin de ploeg het thuis opneemt tegen Jong AZ. Dus dat duurt nog even.
0: Goed. Oké. Nou, waar gaat de verre reis heen, Corrado?
1: Londen en Kroatië, dus een mooie trip. Ook in Kroatië zal waarschijnlijk nog een voetbalwedstrijd worden bezocht. Na hier en daar wat overleg. Dus dat is uiteindelijk allemaal gelukt. Maar op de perstribune zal ik daar in ieder geval die plaats nemen.
0: Goed zo. Nou, ik wens jou een goede reis. En geniet en ontspan, want daarna komen de drukke dagen weer aan.
1: Precies, dat komt goed. Tot over 3 weken, Ben. Dankjewel.
0: Tot dan.

FC Dordrecht speelt nu in het eerste Vrije Staten vergadering shirt als uitshirt van 1572. En deze week herdenken wij dat in 1672 op 20 augustus er in Den Haag een politieke moord plaatsvond. En dan wel op onze Dordtse zonen, de gebroeders De Wit. Jan en Cornelis, Johan en Cornelis De Wit. Het gebeurt nu voor de 10e maal dat het georganiseerd wordt. Het is eigenlijk een officieuze herdenking. En, maar toch met medewerking ook van de gemeente worden in ieder geval wat veiligheidsmaatregelen genomen. Want het vindt plaats bij de beelden van de gebroeders De Wit op de Visbrug. Waar natuurlijk ook nog af en toe verkeer rijdt. En de avond zal toch wel een bijzondere avond zijn. Want de spreker zal zijn namens het college Margaret Stolk, wethouder Margaret Stolk. En de gedichter is Soen Tran. Soen Tran is bekend van de Lumpia-kraan die ernaast staat, maar hij is ook een wereldberoemde, bij Vietnamese, wereldberoemde dichter. En hij zal een gedicht voortdragen. De geschiedenis van Soen Tran is natuurlijk dat hij een Vietnamese bootvluchteling is geweest in het verleden. En hij ziet het als zijn buren, de gebroeders De Wit. En er is ook een bijzondere zangeres, dat is Lam Si, ook een Vietnamese. En, een begaafde zangeres, en die zal een drietal nummers zingen. Tijdens deze avond, die om 7 uur start en om 8 uur afgelopen is. En er is ook nog een heel andere manier om zeg maar stil te staan bij de gebroeders De Wit. En die uitvoering die ligt bij Etjo Frank, een dichter, schrijver. En Renate Dudok, een actrice, amateuractrice. En die gaan een tweespraak opvoeren, gezien vanaf de beelden zelf over de geschiedenis van de gebroeders De Wit. En daarmee kijken zij ook naar zeg maar wat er toen gebeurd is, maar wat er ook in het heden gebeurt. En daar proberen zij de verbinding mee te leggen. En de toegang is gratis uiteraard. Het is publiek. Het is Dordtenaren die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de gebroeders De Wit. Uiteindelijk zijn ze toch min of meer landelijk gezien toch wel de bekendste Dordtenaren. En ik zou zeggen, kom en luister. Het is in ieder geval een korte herdenking van een uur. En het is de moeite waard. In ieder geval tot 20 augustus.

Ja, het was niet de bedoeling dat ik een gedicht zou voorlezen wat al eerder voorgelezen is met betrekking tot de herdenking. En dat was van Marieke van Leeuwen. En in het bestand is het helaas nu niet terug te vinden. Dan moet het hierbij laten, Hans.

Ja, het gedicht is weer toch teruggevonden. Het is een gedicht van Marieke van Leeuwen. En dat heeft ze eerder voorgedragen en dat heet het volgende. Broer en buitenlui. In deze stad zijn wij geboren en getogen. Om deze hoek heeft onze wieg gestaan. We waren welgesteld, familie van regenten. Vier straten verder zijn wij school gegaan. We kregen een zeer gedegen les in het Latijn. Ik hield van rechten, mathematica, studere duren. Het was ons gegeven, ube bene, ibi patria. Als pensionaris moet ik eerst de stad en later het graafschap Holland adviseren. We waren staatsgezind en anti-orangist. Maar we wisten hoe wij stad en land moesten regeren. De Republiek werd toenertijd bedreigd. Mijn broer voer mee naar Chatham met Michiel de Ruiter. Het werd een monsterzegen toen de vloot het Engelse marinebasis binnenviel. Ook Frankrijk met zijn zonnekoning had al zijn zinnen op de Republiek gezet. Wat moest ik anders dan hard werken? Want onze ware vrijheid moest gered. We tekenden verdragen met clausulen in het geheim voor ons behoud. En niet alleen met Engelsen en Fransen, we kregen het ook Spaans. Benauwd. Er moest een kop rollen, want het was een turbulente tijd. Mijn strategie had als succes bewezen en we hadden macht door mijn beleid. De vloot was sterk, de handen groeiden. Toch keerde alles tegen onze politiek. Verraad, de prinsgezinden, de orangisten, de vijanden van onze republiek, het volk. Ik heb het nooit gekend. Wat leefde daar wat wij niet zagen? Wie heeft de goede gemeente opgehitst? Wie heeft het volk het linsen opgedragen en ons patricius tot zondebok gemaakt? Ons valselijk beticht en redeloos verlinkt en opgehangen op het groene zootje, ontkleed en gruwelijk verminkt. De vinger van mijn broer gedroogd, mijn tong in zout geconserveerd, verhandeld door een handvol stuivers. Waarom aan voeten opgehangen en onteerd? Wat weten wij van die gewetenlozen? Wat drijft een mens tot een zulke gruweldaad om onze harten uit het lijf te rukken? We waren dienaars van de staat. De tijd heeft ons toen stilgezet. Nu zitten wij in onze poos als tevoren. De bronzen kleding zit gegoten om ons lijf. We zijn op deze brug heelijds opnieuw geboren. Al is ons huis hier om de hoek verdwenen. Op 21 hangt een klein plaket en

0: van 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie is vanochtend actief aan het handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug. Sinds half juli is de brug op de A27 afgesloten voor het vrachtverkeer, omdat de brugconstructie niet veilig is. Eerder werden er bij de brug bij Gorinchem en Sleewijk ook al camera's geplaatst die automatisch vrachtwagenchauffeurs beboet die toch over de Merwedebrug rijden. De boete bedraagt €500 per overtreding. De politie controleert vandaag ook fysiek met motoragenten aan beide zijdes van de brug. En in Spijkenisse is zondag een Pokémon-automaat gesloopt bij een winkel aan het Groene Woud. Medewerkers vonden de machine zondagochtend op zijn kant op de grond. Ook een kleinere ballenautomaat is gesneuveld. Uit de grote automaat kunnen liefhebbers van de Japanse tekenfilmserie collectors items halen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt voor de vernielingen. En de politie heeft dit weekend een man van het spoorgedeelte op de Baanhoekbrug tussen Dordrecht en Sliedrecht gevist. Na een melding over een persoon die zich verdacht gedroeg. Op de Baanhoekbrug hoort niemand te zijn, alleen treinen rijden nog over de brug. De brug is voor voetgangers en fietsers dicht. Toch kreeg de politie een melding van een verdacht persoon. Die bleek op de ijzeren constructie van de spoorbrug te zitten. Naar eigen zeggen zat de man daar om rustig naar muziek te kunnen luisteren. De man kreeg een preek en een boete voor zijn gedrag. En in het noorden van Nederland zijn vandaag de scholen weer begonnen. Voor leerlingen in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland is de zomervakantie voorbij. Volgende week volgen scholieren in de regio Zuid. En vanaf 31 augustus gaan ook de kinderen in onze regio weer naar school. Vanaf dit schooljaar kunnen scholen overigens voor het basisonderwijs en de onderbouw van de middelbare school gebruik maken van nieuwe kerndoelen voor Nederlands rekenen en wiskunde. Die doelen bepalen wat kinderen moeten leren en moeten ervoor zorgen dat het dalende taal- en rekenniveau in Nederland wordt verbeterd. En dan nog het weer. In de loop van de ochtend blijft het droog. Vanmiddag soms wat zon bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met periode met regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
3: Studio De Wit.
4: Drechtstad FM.
5: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
6: Dit is Studio De Wit. Met in dit uur de hoofdgast.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Studio de Wit. We zitten nog steeds in de zomereditie, dus er is geen politieke stamtafel. En we eindigen wel met iemand die ooit iets met de politiek te maken heeft gehad. Want onze hoofdgast vandaag, dat is Kitty Kruger. Goedemorgen, Kitty.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, dit keer is een heel andere hoedanigheid als gast.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Ja. Want aan tafel hebben we jou zo vaak gehad, of vanuit de Partij GroenLinks, dat je hier inderdaad de zaken aansneed of kwam toelichten. Of zeg maar als betrokkenen bij vrouwenrechten en ja, alles wat ermee te maken heeft.
1: Zeker, ja.
0: En je bent eigenlijk, ja, je hebt de politiek verlaten. Want ik kwam net niet met genoeg stemmen, kwam je binnen. En dat was natuurlijk ongetwijfeld een zure appel. En, maar ja, ik heb niet gemerkt dat je bij de pakken bent gaan neerzitten.
1: Klopt, ja, nee, zeker niet. Nee.
0: Nee, je bent verder gegaan.
1: Absoluut.
0: Ja. Ja. En we gaan het gewoon hebben over wat jou al zo niet bezighoudt. Ja. Geboren en getogen door Dordtenaar.
1: Zeker.
0: Echte schapenkop.
1: Ja.
0: Je hebt ook wel wat krullen af en toe als je haar los hebt.
1: Ja.
0: En, mijn vraag, allereerste vraag die ik jou wil stellen, van ja, kijk. Je komt activistisch over.
1: Mm-hmm.
0: Je komt op. Je kan soms heel primair reageren.
1: Zeker.
0: Vanuit verontwaardiging. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, waar komt dat vandaan? Ik weet niet of dat echt ergens vandaan komt, maar ik kan me niet anders herinneren dat ik al zo geweest ben. Ik weet, toen ik net ook in de politiek begon, had Kees Ties, die schreef een column, een stukje over mij, over wat er op de middelbare school was gebeurd. Dat was tijdens de Molukse kaping. Ik weet niet, dat kan jij je vast ook nog wel herinneren. En toen zat ik bij een Franse lerares in de klas. En toen kwam er een Molukker voorbij. Toen zei ze, doe de ramen dicht, dadelijk worden we ook gekaapt. En ik stond op en ik zeg, doe even normaal. Wat is dit, weet je, echt zo. Gewoon, ja, gewoon spontaan. Nou, toen kon ik de klas uit, want ja, dat mag niet. En kon ik op de gang gaan zitten. Toen mocht ik weer naar binnen en toen zei ze, wat heb je te zeggen? Ik zeg, nou, sorry voordat ik er zo over begon, maar niet de inhoud. Want nee. Ja, wat is dit voor achterlijks? Nou, en sindsdien waarderen ze me wel enorm. Want ja, ik zeg wel altijd, het is natuurlijk altijd mijn eigen interpretatie, laat ik dat voorop stellen. Maar ik, ja, ik kan niet anders zeggen van mezelf dat ik altijd wel zeg hoe ik het ervaar in ieder geval. Ik ga er geen doekjes om winnen, ik heb geen tweede agenda, ik doe niks. Stiekems, nou ja, dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Ik ben niet heiliger dan de paus. Soms moet je iets eventjes voor je houden en later duidelijk maken wat je plan was. Maar nee, ik hou gewoon van openheid en transparantheid. En ja, als ik denk ook aan mijn studietijd, sociale academie. Jemig, dat was in de jaren 80. Ik was gewoon beroepsdemonstrant. Ik liep mee met de Turkse bevolking tegen de visumplicht. Ik weet nog goed, visa, yeah, hajur, en wij meelopen. Ik liep tegen de, toen hadden we ook al tekort aan woningen. Dus ik zat in Amsterdam. Geen kroning, geen woning. Of geen woning, ja, geen kroning. Andersom.
0: Die kennen we, hè? Ja.
1: Precies, zat ik ook middenin. En hier in Dordt, ja, altijd bezig met te kijken naar wat is, wat kan beter en hoe kan je dat voor elkaar krijgen. En als dat niet vanzelf kwam, dan moet je zien hoe je daar een oplossing voor zoekt. Ja. Hè? Ook gekraakt, meegeholpen met kraken. En ja, zo. Ja. Werkt dat?
0: Kortom, bewogen, betrokken.
1: Ja.
0: Passievol.
1: Ja. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ik heb eens een keer, ja, iedereen heeft wel zijn slechte periodes natuurlijk. Ik heb ook wel eens mindere periodes gehad. En toen contact gekregen met een psycholoog. Ontzettend leuk mens. Die niet zat met en wat vind jij ervan? Maar die gewoon ook haar interpretaties had naar wat ik zei. En toen zei ik, ja, maar iedereen vindt me altijd zo hard. En ik ben zo direct en zo bitchy. En zeg ik zo, het is al onzin. Zeg, je bent gewoon inderdaad passievol en temperamentvol. Als je in Italië had gewoond, dan hadden ze je op handen gedragen. Dus het is maar net wat mensen ook gewend zijn en waar ze tegen kunnen. En dan ben ik toen later ook over na gaan denken. En ik denk, ja, dat is natuurlijk zo. Je moet af en toe wel eens kijken bij wie je bent. Je kan niet altijd keihard er tegen ingaan. Je moet rekening houden met anderen. Maar soms, ja, ik weet ook, soms gebruiken mensen me juist omdat ik dan er tegen inga. Een andere keer, dan zeggen ze, joh, hou je mond, want anders komt er wat van. Dus ja, het is maar net dat soort dingen. Ja, je moet ermee leren spelen.
0: Ja, En ook leren doseren, denk ik.
1: Ja, dat is erg moeilijk. Dat is erg moeilijk, ja.
0: Ja, maar zo heb ik je ook leren kennen. Iemand die geen doekjes omwint. Gewoon zeg waar het op staat. Dat niet altijd gewaardeerd wordt. Maar goed, dat ken ik natuurlijk ook wel. Ik bedoel, dat is in intermenselijke relaties kan iets goed vallen, niets niet vallen. Ik kan me nog iets herinneren dat hier ooit eens een keer gesproken werd over die toiletten.
1: Oh, ja.
0: Dat die jongens van oude jongens Krentenbrood daar de opmerking over maakten.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat jij daar ook op jouw manier mee omging. Want ja, jij was een voorvechter dat er wat meer openbare toiletten hier in de stad zouden komen. Er zijn er een paar gekomen.
1: Ja, twee. Wel twee hele toiletten.
0: Ja.
1: De Weeskinderendijk en de Grote Markt. En er is er ook eentje in het Wantenpark. En daar probeer ik ook nog steeds aandacht voor te vragen dat die niet alleen open is tijdens de uren van het sportelbadje. Want het is maar 38 dagen per jaar of zo.
0: Ja.
1: En de rest van het jaar is die gewoon potdicht. En dat heeft te maken dat het niet een, ja, noem het maar even plat, een hufteproef toilet is, maar eentje waar een toezicht bij nodig is. En het heeft zoveel geld gekost. En ik heb het ooit uitgerekend dat als je hem elke dag open zou doen, dus met zo'n huftevrij toilet, dan had hij een x-bedrag gekost en nu dit. En als je dan omrekent naar wat het kost per uur dat hij open is, of wat het zou kosten, dan scheelt het geloof ik 90 cent per dag. Wat de kostprijs, hè? Ja, ja. Terwijl het zo, nou ja, goed, ik ben heel slecht in de cijfers.
0: Ja, maar relatieve peanut.
1: Ja.
0: Maar daar heb je het over.
1: Ja, dat is zo zonde.
0: Maar er werd wel een beetje lacherig over gedaan toen, hè?
1: Ja, ja, ja. Goh, zou ze zelf heel erg last hebben om naar het toilet te gaan. En toen heb ik ook gezegd tegen die oude jongens Krentenbrood, had me dat gevraagd. Want ja, dat heb ik ook.
0: Ja, maar die hebben misschien zelf ook last van een prostaat.
1: Nou ja, in ieder geval mensen die wat ouder worden. Maar ik heb ook twee kinderen op de wereld gezet. Nou, de meeste vrouwen die dat hebben gedaan, weten dat.
0: Ja.
1: En buiten dat, het is gewoon bewezen.
0: Ja, dat je ziet landelijk, landelijk zie je dat toenemen, dat er inderdaad meer roep is om openbare toiletten.
1: Ja, en niet alleen bij het openstellen van winkels en wat dan ook. Gelukkig zijn er veel meer, dankzij die acties, en niet alleen van mij, maar gewoon ook via Postbus 21 en zo. Je ziet nu trouwens op stations, hè, zie je van die grote, die lichtreclames, waar kan ik plassen? Met de app van de plas-app, ja, de toilet-app, die heb je. Dan kan je in een stad zoeken waar je kan naar het toilet kan. Maar je ziet, ja, in Nederland zijn we gewoon nog niet zo ver. En zeker in Dordrecht niet. We zakken weer op de ranglijst. En dat heb ik ook nog voordat ik wegging kunnen bepleiten. Van jongens, houd daar aandacht voor. En er zijn prachtige natuurtoiletten ook. Die worden ook al gebruikt. Die bijvoorbeeld ook in de Biesbos neer zou kunnen zetten. En op plekken waar mensen komen.
0: Maar een heleboel man hebben altijd al een natuurtoilet gevonden. Ja, daar krijg je alleen een bekeuring voor.
1: Ja, nee, en terecht. Want ik bedoel, dat wordt overal maar neergelegd. En overal vind je de troep ook. Dus ja, er zijn oplossingen voor. Maar je moet er wel voor willen staan.
0: Ja. Maar het kenmerkt jou dat jij dit zo simpel, en sommige mensen doen er lachen over. Nou goed, we hebben het net over gehad. In wezen is dat de vraag is er wel degelijk. En jij zwengelt het aan. Dat geldt ook voor andere dingen waar jij zo in de loop der tijden mee bezig bent geweest. De veiligheid van vrouwen, ik noem ze maar op. Je zoekt het op, je maakt het groot.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Ik zoek dingen niet op. Dingen komen op je pad. Je komt ze zelf tegen of je hebt zelf de ervaring. Mensen, je wordt benaderd door een probleem. En dan ga ik kijken wat ik ermee kan. En ik maak sommige dingen echt niet groot. Want als ik heel even een klein stukje over het begin van mijn carrière als politica. Ik was net begonnen, werd ik benaderd door iemand in Sternburg. Die keek uit op een flatje op de apotheek die daar toen was. Die had een plat dak. Toen gingen ze verbouwen, er kwam een nieuw dak op. En die zei, joh, kan daar geen groen dak op komen? Nou, dat was in 2014. Ik zei, nou ja, weet je, ga ik naar kijken. Dus toen heb ik de wethouder een appje gestuurd. En meegesproken. En die zei, nou, we gaan kijken. En dat groene dak is erop gekomen. Zo simpel kan het. En dat heb ik helemaal niet groot. Ik geloof dat ik niet eens daar iets mee gedaan heb. Het is gewoon gebeurd. En het liefst hou ik dingen klein, als ze klein zijn. Maar dingen als toiletten. Ja, sommigen zeggen, ja, het is, je gaat ervoor dat je uit huis gaat, ga je naar de wc. Ja, zo werkt het niet. Die zijn al groot. En als mensen zich erin zouden verdiepen, dan zouden ze zien dat dingen al groot zijn. En ik probeer het dan voor het voetlicht te brengen en te kijken wat voor oplossingen we ervoor kunnen vinden. Dat heeft met vrouwenzaken te maken. Dat heeft te maken met... ik heb er eens even na zitten denken over wat ik allemaal niet gedaan heb. Maar ook met LHBTI. Het maakt niet uit. En het komt op mijn pad. Het is niet dat ik daar nou echt dat ik eens een keer zit van... ik heb al heel lang niks nieuws gehad. Laat ik eens kijken waar een probleem zit.
0: Met marketing hou jij niet bezig?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, niet echt. Ik moet wel meer, maar niet echt.
0: Nee, maar je kan het rustig stellen. En dan gaan we even afwisselen met muziek. Maar de politiek heeft jou een podium geboden, hè?
1: Ja.
0: En daar wil ik het straks naar het eerste nummer van jou op doorgaan. Van wat de politiek jou nou eigenlijk gebracht heeft.
1: Ja.
0: Eerste nummer, weet je het uit je hoofd?
1: Dan moet ik even denken. Wat was nou het eerste nummer?
0: We hebben altijd Hans nog achter de hand.
1: Ja, Hans,
2: ja, ik weet het wel. Het was Joni Mitchell met Big Yellow Taxi.
1: Ja.
0: Waarom dit nummer?
1: Waarom dit nummer? Nou ja, dit nummer dat is al in 1970. Toen werd de klimaatcrisis al min of meer aangekaart. Onder andere ook door dit nummer. En ja, VVD, toen werd er ook al gesproken over parkeerplaatsen neerzetten, asfalt neergooien en de aarde dus bedekken, waardoor er problemen ontstaan. Bomen kappen om een museum op te richten. Daar gaat dit nummer over. Dus ja, het is eigenlijk al weer een heel oud probleem, de klimaatcrisis. Nu worden we er direct mee geconfronteerd. Toen werd het al aangezwengeld. En daar gaat dit nummer over. Big Yellow Taxi.

0: Ja, dit nummer ging eens over de klimaataankondiging al in de jaren 70. En je maakte een kleine verwijzing naar de VVD van Horis. Toen waren jullie al bezig met parkeren, problemen op te lossen en door te gaan met auto's rijden, et cetera. In ieder geval, de sneer is uitgedeeld. En dus niemand om te incasseren. Maar er zijn ongetwijfeld VVD'ers zijn uit Dordrecht, in Dordrecht, die luisteren. En later misschien erop terugkomen. Maar goed, dat even terzijde. Want dit mag hier in het programma. Want dat hoort bij openheid, hè?
1: Ja.
0: We hadden het over. Wat heeft de politiek jou gebracht?
1: Ja, en als je die vraag stelt, dan denk ik, ja, de politiek heeft mij heel veel gebracht. In de zin van, ik heb een enorm netwerk gekregen. Ik ben op zoveel plaatsen geweest. Ik weet, toen ik net in de politiek kwam, dan had ik nog als maatje Joke Edenburg. En die was altijd bezig met de riolen, dus de stad onder de stad. En ik dacht, riool, is dat nou politiek, weet je? Maar juist omdat het dus een stad onder de stad is en dat het heel veel invloed heeft wat voor riolen je hebt. Nu ook weer, ik zag het vandaag met die enorme bui.
0: Ja.
1: Opeens liggen de straten vol met water, omdat kennelijk de riolen toch niet helemaal werken zoals ze moeten werken.
0: Nee.
1: En wat doen we met het rioolwater? He, dat gaat nu huurt weg. Nou ja, goed, dat is een ander verhaal.
0: Maar we hebben het toen de tijd ook gezien en toen was met de Reeweg, hè, het rioolprobleem. En dat daar de huizen echt onder water kwamen te staan.
1: Maar daarvan heb ik ook geleerd. En ook van Mary Ruijs natuurlijk, mijn coach ook op het politiek gebied. Dat heel veel dingen met politiek te maken hebben en dat je daar invloed op kan uitoefenen van buiten de politiek. Soms misschien zelfs beter, omdat je dan echt nergens rekening mee hoeft te houden, in de zin van, als je in het college zit, dan heb je afspraken gemaakt, dus je kan niet alles zomaar voor elkaar krijgen.
0: Ja, dat heb je ook gemerkt, hè?
1: Dat heb ik ook gemerkt. Dus dat zijn weer de interne zaken, maar iedereen is altijd wel met politiek bezig. Het is niet zo dat je daaraan kan ontkomen. Ik hoor wel mensen zeggen, ja, maar politiek, dat interesseert me niet. En ze doen toch allemaal wat ze zelf willen. En
0: ja, dat zijn de bekende clichés, hè?
1: Dat zijn de clichés. En dan denk ik, ja, jongens, kom op. Je bent wel bezig met politiek, want je vindt kennelijk ergens iets van, hè, dat men niet luistert. Nou, hoe kan je er nou voor zorgen dat er wel geluisterd gaat worden? En gaat daar eens mee bezig. En ja, dat zijn dingen die ik altijd wel voor ogen heb gehouden. Nooit gedacht van, ik ben als vrouw, moet ik de politiek in. Terwijl ik wel nu wat meer nog gemerkt heb dat er veel te weinig vrouwen in de politiek zijn. In ieder geval actief in de politiek. En dat er veel te weinig aandacht is voor vrouwenzaken in de politiek. Ja, erbij. Ik weet wel dat toen ik begon in 2010, toen was ik nog commissielid, toen was er nog een apart budget van, ik geloof wel, €5.000 per jaar voor vrouwenzaken. Maar dat werd toen, het moest allemaal integraal, want het was niet meer divers, het was niet meer extra, maar het moest allemaal intra worden. Dus er werd geen apart budget meer gereserveerd.
0: Dus geen geoormerkt budget. Dus
1: nee,
0: het kon
1: dan
0: alles besteed worden.
1: Precies, en het moest maar overal weer vandaan gehaald worden. Nou ja, dat heb ik de afgelopen jaren wel gemerkt. Dat je echt moet lobbyen om ervoor te zorgen dat je een 8 maart viering kan houden. Dat je Orange the World kan doen. Dat je, gelukkig is er weer wat meer aandacht voor. Maar het blijft in de marge. En dat heb ik met politiek wel gezien. Of je het nou over vrouwen hebt, over veiligheid, over het is allemaal zo in stukjes.
0: Ja, zou je kunnen zeggen van, hoor, politiek die richt zich op grote lijnen.
1: Ja.
0: Daar horen natuurlijk kantlijnen bij in de vorm van wat er aan de rand bevindt, wat ook inderdaad gedaan moet worden. Maar dat het uiteindelijk, als er keuzes gemaakt worden, en zeker in lastige periodes, dat die kleine stukjes ondergeschikt zijn, zonder meer ondergeschikt zijn, om de rest overeind te houden.
1: Ja. Dat en het inderdaad de politiek, de uitvoerende politiek, laat ik dat zo zeggen. Ja. Dus de raadsleden, de raad en commissies en het college van BMW, die zetten de lijnen uit. En die gaan natuurlijk niet in de uitvoering zitten. Dat hoor je ook altijd, hè? Nee, ik bemoei me niet met de uitvoering. Nee, daar zijn we niet van. Alleen je hebt zo allemaal even iedereen is op zijn eigen plekje georganiseerd, gezeten. In plaats van dat je zegt, nou, we hebben, als ik dan toch over die vrouwen mag beginnen, we hebben iemand voor vrouwenzaken. Hè, over diversiteit, over gender. Die heeft dat stukje. En dan zal die zien dat het in allerlei andere portefeuilles terugkomt. Alleen die houdt het overzicht.
0: Ja, zeg maar een soort case manager.
1: Ja, noem het case manager. Ja,
0: ja, inderdaad. Spreken, ja, precies. Iemand die gewoon verantwoordelijk is.
1: En dat vind ik dat je dat op allerlei onderwerpen veel meer zou moeten hebben. Waardoor je veel duidelijker kan hebben van als je kan zeggen, nou, dat gaan we wegbezuinigen of dat gaan we niet meer doen, die keuze maken we niet, dan zie je dat niet alleen dat ene stukje in elkaar dondert, maar ook bij de andere portefeuilles valt het meteen weg. Terwijl als je het geheel zou bekijken, dan zou je kunnen zien, oh, als het bij die portefeuille ook wegvalt, dan is er dat stukje heeft te maken met weer een ander geheel van die portefeuille. En daar moet dus weer ander geld bij, omdat dat dan weer te compenseren. Nou ja, het klinkt heel ingewikkeld, maar.
0: Nou, heel simpel. Als je zegt
1: ik zit te zoeken naar een voorbeeld.
0: Ja, maar je kan gewoon zeggen van hoor, als je zeg, een onderwerp neemt, ouderenzorg bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat kan je bij iemand onderbrengen. Maar we weten ook dat heel veel onderdelen van ouderenzorg gewoon ook bij andere portefeuilles ondergebracht zijn. Maar je wil één persoon verantwoordelijk maken.
1: Die dat allemaal aan elkaar koppelt, met elkaar verbindt. En dat je met elkaar gewoon gaat kijken om het beste van dat onderwerp naar boven te halen en elkaar ook iets gunt en wat wil afstaan enzovoort. En ik denk dat we dan ook met z'n allen veel voordeliger en efficiënter werken als dat er nu gebeurt. Ik heb bijvoorbeeld, als ik denk aan de zorg, je noemde dat. Ik heb toen zo'n motie ingediend over muziek, kunst en cultuur. Daar kan geen pil tegen op.
0: Uh-huh.
1: En natuurlijk heb je in de zorg medicatie, maar kunst en cultuur, onder andere muziek enzovoort, dat scheelt weer in de uitgifte van medicatie. Dat scheelt in depressies van mensen. Dat scheelt in van alles.
0: Ja, maar dan denken ze weer vanuit de gemeentepolitiek, volgens die medicijnen worden toch wel betaald. Daar is een ander financieringsverhaal voor.
1: Ja, rijksfinanciering en zo. Maar dat betalen we ook allemaal met elkaar.
0: Uiteindelijk, ja.
1: Dus, en daar moeten we nou eens vanaf. Van, oh, dat wordt toch wel betaald. Dat hoeven we zelf niet te regelen. Dus laat maar. Dan denk ik altijd meteen van als je iets huurt, zo van it's only, don't be gentle, it's only rental. Weet je wel, je hoeft er niet zorgvuldig mee te zijn, het is toch niet van jou, maakt niet uit. En dat vind ik zo verkeerd.
0: Ja.
1: Want je moet gewoon zo zorgzaam zijn om met alles. En wie het betaalt, maakt eigenlijk niet uit. En niet alleen erop letten als je het zelf moet betalen. Nee, het geld moet ergens vandaan komen.
0: Ja, het geld moet ergens vandaan komen, dat weet je. En heb jij gemerkt in de afgelopen jaren dat het politiek klimaat hier in Dordrecht in dat betreft veranderd is?
1: Ja, het is sowieso, als ik denk, ik heb er 16 jaar nu van deelgenoot mogen zijn. En daarvoor kwam ik er al vanuit mijn werk, dat ik af en toe naar de commissies ging of naar fracties ging om bijvoorbeeld het begeleid wonen onder de aandacht te brengen. Nou, dat is al heel lang geleden. Ik denk dat het heel erg veranderd is, ook weer door social media en onze appjes en de telefoons. En vroeger kreeg je elke donderdag een pak papieren door je brievenbus heen en je schreef brieven en je praatte met elkaar. En nu, alles is digitaal. Je krijgt een heel veel informatie, ook die je eigenlijk niet nodig hebt. Dus mensen gaan, ja, het echte contact is er niet zo.
0: Nee.
1: Het is allemaal veel meer. Het is te wijd geworden.
0: Is dat,
1: verbindingen zijn weg.
0: Ja, is het niet zo van dat je het bedolven worden onder hoeveelheid informatie die gelezen moet worden, dat het ook een belemmering kan zijn voor het goed functioneren binnen de politiek?
1: Absoluut. Absoluut. Het leidt af van de werkelijke problemen. En als ik kijk ook van je bent aan het vergaderen. En iedereen zit op zijn telefoon. Er spelen twee vergaderingen. Via de telefoon en wat niemand ziet.
0: Nee, maar vanaf de tribune zie je een hoop, hoor.
1: Ja, precies. Nee, ja, dat is ook zo. En gewoon de gesprekken. Ik weet, één iemand, Nelleke de Smoker, deed dat altijd bij de vergaderingen. Die zei altijd van, joh, telefoon is in het midden, we gaan nu vergaderen. Dan, moest je met elkaar verhouden. Je moest luisteren naar elkaar. Elkaar in de gaten houden. En nu wordt er dan geroepen, ja, maar dan mis ik misschien bepaalde informatie die ze me toesturen. Ja, je kan van tevoren ook tegen anderen zeggen, joh, ik ben dan en dan in gesprek.
0: voorstander dat de telefoons gewoon ingeleverd worden voordat de vergadering begint? Want ik zie alle raadsleden, inclusief de voorzitter, toch wel regelmatig, zeker de vorige voorzitter, ja, regelmatig kijken naar de, wat er op de social media te beleven is. Hoewel ik ook sommige raadsleden Wordfeut en zo heb zien spelen.
1: Ja, die mogelijkheid heb je.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, ja, ach, telefoon inleveren, je hebt altijd je laptop nog, maar ook natuurlijk je telefoon op zit. Dus nee, we moeten meer ons concentreren op het feit, leg hem gewoon opzij. Kijk naar wat er om je heen gebeurt. Kijk naar elkaar, luister naar elkaar.
0: Ja.
1: Dat vind ik belangrijk. Ja. Ja.
0: Maar goed, de ontwikkelingen gaan door. Raadsleden gebruiken van de telefoon. Op scholen is men een voorstander van dat die telefoons ingeleverd worden. Hè? Dus ja, laat de politiek dan ook zelf maar een voorbeeld geven. Ja. Dat begint al in de Tweede Kamer, waar vooral op getwitterd wordt.
1: Ja.
0: Terug naar de inhoud. Is dat het?
1: Nou ja, ja, dat wordt ook altijd geroepen. Hè. We zijn allemaal wel met de inhoud bezig, maar dan met name aan de randen, elkaar verwijten maken. We zitten meer dat. Sommige mensen denken dat politiek vooral is het afvangen van. Ja, hoe zeg je zoiets? Lelijk doen naar elkaar.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, ja, maar laten zien wat de ander fout doet. In plaats van bemoei je niet met die ander. Laat zien wat je zelf doet. Zeg wat je wil. En laat zien hoe je dat denkt te bereiken. En spreek dan anderen aan van, goh, u noemde net dit, maar kunt u dan misschien dat en dat doen, zodat we elkaar kunnen vinden. Een beetje meer in die trend.
0: Ja.
1: In plaats van alsmaar dat niet. En dan, ja, dan stopt het. En wat wil je nou zelf? Ja, dat weten mensen dan vaak niet eens.
0: Ja, voor heel veel mensen wordt politiek gezien als een spel.
1: Ja. Dat is het ook, hoor.
0: Ja.
1: En het is ook een heel leuk spel. Het is een spannend spel. En je bent ook een soort van familie. Er gebeuren ook heel veel leuke dingen. Het is, het is ook wel boeiend.
0: Ja,
1: zeker.
0: Er zijn ook raadsleden met elkaar op vakantie gaan, hè, van verschillende partijen.
1: Ook dat.
0: Ja.
1: Ook dat. Dus, ik zou God even niet weten. Maar,
0: nee, wel.
1: Dat maakt niet uit. Nee, ja, goh, je gaat met elkaar ook na afloop wat drinken. Je spreekt eens een keer in een weekend af. Je organiseert dingen met elkaar. Dus dat kan altijd. Dat maakt helemaal niet uit.
0: Nee.
1: Maar de manier van praten met elkaar tijdens, denk, dat kan toch wat liever of zo. En ja, liever is misschien het verkeerde woord, maar wat zakelijker. Nee, zakelijker niet. Gewoon laat zien dat je echt aan, dat je hoort wat de ander zegt.
0: Ja, maar goed, ook het debat. Het echte debat is er ook niet meer.
1: Nee, ik vind, dat was vroeger ook, vond ik, sterker. Ik zie nu meer, iedereen houdt zich met zijn eigen verhaaltje bezig. En dat is het een beetje.
0: Ja, en dat maakt het wat minder dynamisch.
1: Ja, ja. Gewoon, Dat had je ook via de mail kunnen doen, denk ik dan.
0: Ja, dat denk ik ook. Sommige verhalen denken van dat dat sneller gekund.
1: Ja. Ja, ja.
0: We gaan even onderbreken met muziek weer.
1: Ja.
0: Het tweede nummer van jou. Jij weet het?
1: Hans.
0: Hans, er wordt steeds die gevraagd, jongen.
2: Die weet het wel. We gaan luisteren naar Girls van Rachel Platten.
1: Oh ja.
0: En waarom?
1: Ja, ik had een ander nummer, maar dat was hij niet. Dus dit gaat meer over toch ook de aandacht voor vrouwen. Dat ze er mogen moeten. Ze zijn er en ze mogen er zijn en heb er aandacht voor.
0: Ja, ze mogen er zeker zijn.
1: Dat is weer zo'n mannenopmerking.
2: Het is ook nooit goed. Daar gaat hij. Rachel Platten.
0: Is toch een bijval?
1: Ja, ik gooi.

0: Ja, voor de luisteraars die later ingeschakeld zijn, ik ben hier in gesprek met Kitty Kroeger. Kitty Kroeger,
1: yes.
0: Oud-politica, activiste, puur sang. En ja, hart op de tong als het erop aankomt, direct. En sluit emoties ook niet buiten. Zo kennen wij jou hier,
1: ja.
0: Kitty.
1: Ja.
0: En emoties waren ook vaak te zien tijdens raadsvergaderingen. Je hebt ook geëmotioneerd raken.
1: Ja, zeker. Ja, ik zeg altijd, ik heb altijd last van, hoe zeg je dat, een tranendal of dat er gewoon, dat komt eruit. Het is,
0: Ja, je bent, hè?
1: Ja, en vroeger probeerde ik dat dan, je krijgt ook altijd zakdoekjes toegeworpen en glaasjes water en zo. Terwijl ik heb wel inmiddels geleerd, ja, het gebeurt. En je ziet het wel vaker nu, hè, dat mensen toch even breken, ja, zo heet dat dan, en dan hoor je aan een stem. En het mooie daarvan is, en daarom doe ik het, want het gebeurt bij mij ook gewoon spontaan wel of niet. Dan mensen zie je ja, eigenlijk niet echt luisteren. En op het moment dat iemand breekt, dan. Oh, er gebeurt daar wat. En dan denk je, ja, je had dat kunnen weten, aanzien komen als je echt had geluisterd, wat er gezegd werd.
0: Ja.
1: En mensen mogen ook emotioneler zijn. En dan bedoel ik, ja, ook wel boos, maar dan wel. Zeg wat je. Wat je vindt, wat je dwars zit.
0: Maar goed, de politiek is natuurlijk deels ook berekenbaarheid. Er wordt gekeken, wordt gestuurd, pragmatisch benaderd. En je ziet vaak die lachende gezichten in de bankjes van mooi, die heb ik.
1: Ja. Ja, en dat heb ik ook. Dat, ik ben ook gewoon een gelukkige mens. Ik heb ook wel eens van, yes, ik heb gescoord. Want die is overstag, weet je wel. Die was eerst tegen en, yep, ik kan weer een streepje zetten. Die is ook mee, dus die heb ik overtuigd. Dat heb ik.
0: Ja.
1: Ja, maar ik zie het dan ook meer in de zin van overtuigen van iemand. Als dat ik iemand onderuit heb gehaald. Wat ook wel gebeurd is, maar dat vind ik dan minder fijn om te doen. Als iemand overtuigen en mee laten doen.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik echt.
0: Het debat. Ik heb jou gewoon in die jaren leren kennen. Gewoon als iemand die het debat niet uit de weg gaat. Zeker niet als fractievoorzitter. Was je heel nadrukkelijk. De laatste 4 jaar zat je een andere rol. Ja, hoe is dat je bevallen? Want er waren andere woordvoerders.
1: Ja, nou ja, kijk, in de eerste. Dit was de tweede periode al, hè, waar ik een andere rol had, de eerste periode. Ik heb er ook bewust voor gekozen om geen fractievoorzitter meer te willen zijn. Ik heb dat toen met Chris over gehad. Nee,
0: Chris
1: heeft het overgenomen. Dat was heel fijn. Want dan kan je meer. Ja, je hoeft niet echt voor te zitten. Terwijl iedereen heeft een stukje taak van welke rol dan ook. En dat was me toen zeer goed bevallen. Maar toen hadden we 4 raadsleden en 2 commissieleden. Hoe groter je partij wordt, ja, hoe minder ruimte je hebt om ergens over te spreken. Dus taken worden verdeeld. En als je dan toevallig een onderwerp hebt wat niet zoveel te sprake komt, dan zit je erbij. Wil niet zeggen dat je niks aan het doen bent. Want je bereidt je ook voor, je discussieert mee, je luistert mee, je geeft tips, je geeft. En je hou je er wel degelijk mee bezig. En ik vond dat wel wat minder, moet ik heel eerlijk bekennen. Want je vindt het ook leuk om in de raad of in de commissie. Ja, in de commissie heb je wel een plek vaak. Maar ook om in de raad wat te zeggen.
0: Kunnen deelnemen aan het spel.
1: Ja. Ja, meer echt actief kunnen deelnemen.
0: Wat natuurlijk ook zeg maar, voor mensen die wethouder worden soms ook lastig kan zijn. Als ze altijd oppositie gevoerd hebben als oppositieleider. En ze hebben vervolgens een wethouderspost. Dan zitten bij een hele vergadering zitten ze gewoon te zitten. En dan af en toe mogen ze ergens op reageren.
1: Ja. En dat kan tegenwoordig via de app, hè?
0: Ja, dat gebeurt volop, hè? Ja, dat weet ik. Maar,
1: nee, maar op zich is mij dat, als je vraagt, dat is me zeker wel goed bevallen. Ja. Je kan gewoon je kan je op een andere manier richten op het politieke gebeuren.
0: Ja. Maar dan gaat dat is een pijnlijk punt, want ik wil het toch aansnijden. Dan komt er een situatie dat de lijst moet samengesteld voor de nieuwe verkiezingen voor de huidige periode. En dan zie je gewoon, niet alleen in Dordrecht, maar je ziet ook in andere gemeenten, dat door de fusie van de Partij van de Arbeid met GroenLinks, dat er ineens een verandering is inderdaad in het wegen van kandidaten die op de lijst willen staan. En dat heeft jou getroffen.
1: Ja.
0: Chris van der Boogaard en Tanja
1: van
0: de Jonge,
1: Benschop.
0: Die hebben. Ja, Boogaard van Benschop, hè?
1: Chris van Benschop?
0: Ja. Die, goed. Met deze. En Tanja de Jonge, die hebben hem toch ruzie getrokken van... hoor, wij stellen onze plek, ik ben geen lijsttrekker, ik doe niet meer mee. Tanja de Jonge, ik zet mijn plek maar in voor Kitty. Of staat een hele onduidelijke situatie van wat is hier nou allemaal aan de hand? En dat is voor de buitenwacht niet, bij de buitenwacht niet goed begrepen.
1: Nee.
0: Is het voor jouzelf wel begrijpelijk wat er is er even afgespeeld?
1: Begrijpelijk niet. Want ik begrijp echt een hoop dingen niet waarom dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Maar ja, tijdens, vooraf, tijdens en achteraf zie je wel wat er gebeurd is. En even ook ter correctie, Chris en Tanja die zijn er niet uitgestapt. Omdat ze, die hebben niet zomaar, Chris die heeft niet haar lijsttrekkerschap beschikbaar gesteld.
0: Nee, het was een verrassing voor
1: haar. Het was een verrassing, dus in die zin. En toen heeft ze gezegd, ja. Nu, nou ja, dus, er is heel veel dingen zijn er gebeurd waardoor het gegaan is hoe het gegaan is. En ik vind het nu niet... kies om daar nu nog zo heel uitgebreid op in te gaan. Ja, en ik heb ook bewust gekozen om me toch terug op die lijst te krijgen. Er was ook een afspraak om te kijken van joh, hoe gaan we dingen steunen. Ik ben sowieso altijd actief geweest, ook dit keer in de campagne. En dan vind je het toch wel fijn om op een lijst te staan. En ik wilde ook terug in de fractie. Ik wilde gewoon in de raad terug.
0: Ja.
1: En dat was niet omdat ik, wat sommigen ook zeggen, om op plus te zitten. Nee, ik had gewoon nog dingen te doen.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn in sommige gevallen makkelijker vanuit de raad... als dat je niet in de raad zit.
0: Ja.
1: Ik had ook een eigen partij kunnen beginnen. Een vrouwenpartij bijvoorbeeld. Ja, wie weet de volgende periode. Je weet het niet. Nee, maar dat vind ik, hè, dat werd ook aan mij gevraagd.
0: Ja.
1: Maar wil je dan niet bij een andere partij gaan? Hè? Want dat zie je ook wel gebeuren. Dat mensen van naar een andere partij gaan... waar ze of dan de mogelijkheid krijgen om wethouder te worden... of om raadslid te worden. En dat vind ik voor mij not done. Ik vind, ik heb ooit voor GroenLinks gekozen. Ik vind het al moeilijk, die combinatie. Alhoewel ik het wel een hele natuurlijke combinatie vind. Alleen moet nogal flink geknokt worden.
0: Er zijn natuurlijk cultuurverschillen.
1: Ja, maar ja, dat was vroeger GroenLinks ook. Hè? PPR, PSP, CPN, EVP... Die hebben elkaar ook de tent uitgevochten in het begin. En dat is al die jaren ook nog... je merkte echt wel takken van de CPN nog binnen GroenLinks... of vanuit de PPR bijvoorbeeld, of de PSP. Dat merkte je echt nog wel. Dus dat ga je nu ook krijgen. En dat is helemaal niet erg, dat is goed. Ik vind er veel te veel politieke partijen zijn.
0: Ja.
1: Veel te veel.
0: Ook in Dordrecht?
1: Ook in Dordrecht. Ja, zodra je zin niet krijgt binnen je eigen partij... begin je maar een nieuwe partij. Uh-huh. En er zijn gewoon goeie die, waar het gewoon echt goed is gegaan. Die daar ook eerlijk over zijn geweest, maar niet tijdens... of als ik denk bijvoorbeeld aan Irene, die heeft altijd gezegd... dit is mijn laatste periode bij de VVD... maar ik hou me wel aan wat er is afgesproken. Ik ga niet... nu mijn zetel meenemen of zo. En die heeft toen daarna is begonnen met zijn eigen partij. Dus in die zin, dat vind ik een mooie manier van handelen. En als je er halverwege mee uit wil stap eruit en geef je stoel terug.
0: Ja, met andere woorden, eigenlijk zou het ook in de kieswet opgenomen moeten worden... voor van als je verbindt je aan een bepaalde partij.
1: Vind ik echt.
0: En die zetel hoort aan de partij.
1: Ja, ja en ja, bij welke, ik zit niet in de politiek vanwege zomaar even die politiek. Het is ook vanuit een bepaald gedachtegoed.
0: Dordrecht heb ik het ook vaak genoeg gezien. Ik bedoel, we hebben raadslid Van Leeuwen gehad, die bij de PVV begon.
1: Ja,
0: toen inderdaad van de ene partij naar de andere partij hopte.
1: Wie ben je dan? Wat doe je er dan? Ja.
0: Dan snap je niemand meer respect, waar het over gaat. Nee.
1: Nee, en je zit daar niet voor jezelf. Ik zit er altijd voor. Zo heb ik vroeger ook in leerlingenraden gezeten. Niet omdat ik dat nou zo interessant vond. Maar meer om te knokken om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: En dat is in Dordt ook nog steeds zo altijd geweest. Ja, zo ben ik ook de politiek ingegaan.
0: Ja.
1: Ik dacht ook toen ik begon dat vrijwilligerswerk was. Ik wist niet eens dat er een vergoeding tegenover stond. Ja, ja. Zo bleu en zo om. Maar... ja.
0: Je kwam de politiek in, je bent gepokt en gemazzeld, je hebt het ervaren. Je hebt ook op een bepaalde manier heb je ook laten zien hoe jij daarin functioneerde. Met wat ik al aangaf, met betrokkenheid en passie. En ook het temperament wat daarbij hoort. Je bent wie je bent en je bent dat nooit uit de weg gegaan. nu ben je uit de politiek. Waar richt je je nu op?
1: Ik ben uit de actieve politiek.
0: Ja.
1: Ik zit niet meer in de raad, dus ook niet meer in commissies. Maar ik heb gezegd, jongens, ik vind dit allemaal zo'n mooi gremium. Ik kon gewoon elke week inspreken. Nou, dat ga ik niet doen. Maar ik zal best wel weer eens een keertje komen. Ja, ik hou me nog steeds bezig met Vrouwen Kunnen Alles. Dus het platform voor vrouwen, voor emancipatie en alles wat er omheen hangt. Het organiseren van 8 maart. En als onderdeel ook van de club die Orange the World organiseert, daar hou ik nog steeds mee bezig. En ik ben ook in het bestuur gegaan van Door, van de broedplaats Door. Die heb ik al gevolgd vanaf het begin. Bij de opstart. Me daar ook toen vanuit de politiek ook wat tegenaan bemoeid om soms dingen met anderen ook voor elkaar te krijgen. En nu hoefde ik me niet meer vanuit de buitenkant. Nu mag ik me vanuit de binnenkant mee bemoeien. En ja, dat is gewoon zo'n fantastische groep mensen. En er gebeurt zo ontzettend veel. Dat moet naar buiten. Dat moet naar buiten getoond worden. En we zitten nu in de Munt. Munt 5, prachtig gebouw. En dat gebouw moet ook bewaard blijven voor sociaal-maatschappelijke organisaties. En of dat nou Door is of een ander, Door zit erin. Ik vind dat Door het ook goed doet en kan allemaal beter.
0: Mm-hmm.
1: Maar die zou dat moeten kunnen blijven. Daarin moeten kunnen blijven. Daar heb ik me natuurlijk ook altijd hard voor gemaakt. Voor stop met het zomaar verkopen van monumenten, monumentale panden of gemeentelijk vastgoed. Want dat is zo'n mode, hè? Zo min mogelijk gemeentelijk
0: vastgoed.
1: Iedereen moet dat maar, iedereen moet dat maar zelf doen. Nou, er bestaat gelukkig een beweging in Nederland. En verschillende steden doen dat al. Dat zelfs een buurthuis wat van de gemeente is, houdt dat ook van de gemeente. En zorg ervoor dat de huur die afgedragen moet worden, die met subsidie, waarvoor subsidie gegeven wordt, dat die zo laag mogelijk blijft. Want het is broekzak-vestzak verhaal. En de mensen die erin zitten, die onderhouden dat buurthuis, die zorgen dat er reuring is in een wijk. Dat is hetzelfde als de panden, zoals een Door in de Munt zit. Er is reuring in het pand, er gebeuren dingen. Biesboshal, nou ja, je ziet wat er gebeurt. En nou komt er een congrescentrum of zo. Nou, daar gaan we het niet over hebben. En dat kan. Het kan. Je kan niet alles door de markt laten oplossen. Van houd je eigen broek maar op. Zorg maar dat je oliebollen verkoopt met de kerst, want dan heb je geld binnen. Zoals de Europa Run bijvoorbeeld doet ook om.
0: Ja.
1: Tuurlijk moet je sponsors zoeken. Dat doet iedereen. Die krijg je ook. Maar daarnaast mag een gemeente kiezen, vind ik. Een overheid moet kiezen voor een aantal zaken. Nou, we hebben het fenomeen broedplaats. Heel veel gemeentes hebben een broedplaatsbeleid. Doe het niet. Dus daar ben ik nu een beetje, probeer ik ook aandacht voor te vragen. Zorg dat dat gebeurt. Want er zijn meerdere broedplaatsen met verschillende doelgroepen. En als ik denk aan bij Lauterbloemen DS 70, 76, sorry Ivo, ik ben het even kwijt. Maar dat is een hele andere doelgroep. Maar het is wel een broedplaats. En er zijn er meerdere.
0: Eigenlijk zeg je, voor initiatieven die ontwikkeld worden op bepaalde plekken in de stad, die moeten ook gekoesterd worden.
1: Ja.
0: Kunst, cultuur, ligt jou nou aan het hart.
1: Ja.
0: Zo ken ik jou ook.
1: En hoeft niet altijd met geld, maar zorg wel dat het mogelijk faciliteren.
0: Ja. En tegelijkertijd zie ik jou ook als actrice. Onlangs heb ik een toneelstuk gespeeld. Als activiste, kortom, jezelf.
1: Dat doe ik ook nog,
0: PFAS Forever.
1: Ja.
0: Kortom.
1: Ja, daar ben ik ook nog mee. Met geen oren ook. Ik ben vandaag niet geweest en 3 weken niet, want ik was wel op vakantie. Maar ik ga ook elke zoveel mogelijk zaterdags naar Geen Moers om de emmertjes grond terug te storten die zij vervuild hebben.
0: Ja,
1: zeker.
0: En wordt het dan daarna opgeveegd, jullie? Of doet
1: Geen Moers? Nee, dat mogen we laten liggen.
0: Okay.
1: Dus dat wordt door Geen Moers zelf. Misschien dat ze het weer mee terugnemen.
0: En daar weer storten.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Goed.
1: Ja.
0: We zijn aan het einde gekomen van het programma, Kitty.
1: Oké.
0: Je bent misschien uit de banken van de gemeenteraad verdwenen, maar niet uit de activiteiten die binnen de stad de aandacht vragen.
1: Nee. En we hebben er net al een paar genoemd. Zoals Door blijf ik natuurlijk mee bezig. Ik zit ook nog eens in de werkgroep Dochters en Zonen van Dordrecht.
0: Ja, en TopNaaf
1: met de verbeelding.
0: Bezig,
1: TopNaaf, dat beeld moet er komen. Vrouwenbeeld. We hebben hier geen beelden van vrouwen. En ja, Het is mooi, het is prachtig. Er kan een prachtig beeld van komen. Dat gaan we ook zeker realiseren. Daar zijn we in een veel verder gevorderd stadium op dit moment. En daarnaast, ja, vrouwenzaken, daar blijf ik me mee bezighouden. We hebben net even in de pauze al gehad over Lisa Loep met het FOP-feminisme. Ja. Geweldig, een geweldig boek. Die echt omschrijft over... Ja, we denken hier in Nederland dat we het geregeld hebben. Hè? Dat er vrouwen mogen werken. We zijn continu bezig met meer gelijke lonen of voor dezelfde functies. We hebben kiesrecht en zo. Het is allemaal goed geregeld. Nou, we zijn gezakt naar de 43ste plaats op de wereldranglijst. We staan zelfs onder het Trump, onder het Amerika van Trump. Wat betreft vrouwenrechten en de positie van vrouwen. En zij laat echt zien dat de manier hoe we daar nu mee omgaan... een schijnmanier is. En we moeten veel... Vrouwen moeten... we moeten het over mensen hebben. En het moet normaal zijn dat je als vrouw deelneemt aan de maatschappij. En niet op goedkeuring van mannen. He, vrouwen mogen werken als er te veel werk is. Dan worden we gestimuleerd om te werken. Op het moment dat het werk tekort komt... dan wordt er van alles uit de kast gehaald. Van nee, doe dat maar niet meer als vrouw. Dat is onveilig. Hè? Je wordt zwanger, toestanden. Dus in plaats van te kijken, is het werk inderdaad onveilig voor mensen. Ja. Dus moeten we iets anders regelen.
0: Maar goed, vrouwen hebben daar zelf ook een rol in natuurlijk. Laat je het wel gevallen of neem je het initiatief?
1: Ja, dat is zeker waar, Ben. Maar we moeten met elkaar het initiatief nemen.
0: Ja.
1: Mannen en vrouwen, hand in hand. Genders, het maakt niet uit. Allemaal hand in hand moeten we kijken naar issues die er zijn. Willen we werken met elkaar? Willen we met elkaar de kinderen verzorgen? Dan moet er gewoon een goede kinderopvang zijn.
0: Ja.
1: En niet voor de happy few of met subsidies weer geregeld. Nee, zorg gewoon dat er kinderopvang is.
0: Goed. Luisteraars, u hoort het geluid van Kitty Kroeger. Het is voorlopig nog niet verstomd. Dus
1: nee.
0: Dat blijft doorgaan.
1: En ik kom nog terug over dit onderwerp, over Lisa Loep. Want dat is echt geweldig.
0: Lisa Loep, oké, dan volgende keer. Het laatste nummer. Daar gaan we meer de uitzending uit.
1: Ja, en die weet ik zelf, Hans. Girls on Fire van Alicia Keys. Dat nummer gaat over empowerment, over autonomie, over een nieuw begin, nieuw perspectief, een frisse start en controle over je eigen leven. Dus dat past helemaal in...

Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie is vanochtend actief aan het handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug. Sinds half juli is de brug op de A27 afgesloten voor het vrachtverkeer, omdat de brugconstructie niet veilig is. Eerder werden er bij de brug bij Gorinchem en Sleewijk ook al camera's geplaatst die automatisch vrachtwagenchauffeurs beboet die toch over de Merwedebrug rijden. De boete bedraagt €500 per overtreding. De politie controleert vandaag ook fysiek met motoragenten.

0: aan beide zijdes van de brug. En in Spijkenisse is zondag een Pokémon-automaat gesloopt bij een winkel aan het Groene Woud. Medewerkers vonden de machine zondagochtend op zijn kant op de grond. Ook een kleinere ballenautomaat is gesneuveld. Uit de grote automaat kunnen liefhebbers van de Japanse tekenfilmserie collectors items halen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt voor de vernielingen. En de politie heeft dit weekend een man van het spoorgedeelte op de baanhoekbrug tussen Dordrecht en Sliedrecht gevist. Na een melding over een persoon die zich verdacht gedroeg. Op de baanhoekbrug hoort niemand te zijn, alleen treinen rijden nog over de brug. De brug is voor voetgangers en fietsers dicht. Toch kreeg de politie een melding van een verdacht persoon. Die bleek op de ijzeren constructie van de spoorbrug te zitten. Naar eigen zeggen zat de man daar om rustig naar muziek te kunnen luisteren. De man kreeg een preek en een boete voor zijn gedrag. En in het noorden van Nederland zijn vandaag de scholen weer begonnen. Voor leerlingen in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland is de zomervakantie voorbij. Volgende week volgen scholieren in de regio Zuid. En vanaf 31 augustus gaan ook de kinderen in onze regio weer naar school. Vanaf dit schooljaar kunnen scholen overigens voor het basisonderwijs en de onderbouw van de middelbare school gebruik maken van nieuwe kerndoelen voor Nederlands rekenen en wiskunde. Die doelen bepalen wat kinderen moeten leren en moeten ervoor zorgen dat het dalende taal- en rekenniveau in Nederland wordt verbeterd. En dan nog het weer. In de loop van de ochtend blijft het droog. Vanmiddag soms wat zon bij 22 graden. Vanavond droog. Later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met periode met regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file voor de grensovergang 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: Studio De Wit.
3: Drechtstad FM.
4: Dit is Studio De Wit met in dit uur de politieke stamtafel.

0: Welkom in derde uur van Studio De Wit. En dan zijn we beland aan de politieke stamtafel. En we gaan zo een gesprek met jonge politici over hun beweegreden. Waarom zij zich verkiesbaar hebben gesteld voor de gemeenteraad van Dordrecht. Straks in maart. Maar eerst gaan we even contact hebben. Of we hebben ondertussen al contact. Ik hoor de geluiden op de achtergrond. Met Kees van der Hel. En dan hebben we het over PFAS in Dordrecht. De beweging die wil dat PFAS stopt. En iedere week zaterdag brengen zij een emmertje met vervuilde grond vanuit Sliedrecht over naar Dordrecht. En dat droppen ze bij de poort van G. Moers. En vandaag was het de 300ste keer. Kees van der Hel, goedemiddag.
1: Dag Ben, goedemiddag.
0: En de allerbeste wensen.
1: Ja, veel gezondheid in een jaar. Een hele lange toekomst zonder PFAS.
0: Heel goed zo, dat is een duidelijke boodschap. Maar Kees, een bijzondere dag vandaag, een mijlpaal.
1: Ja, maar ik vind het niet de felicitatie waard eigenlijk, Ben. Het is een vasthoudendheid die ons wordt afgedwongen door een politiek die achterwege laat wat ze zouden moeten doen. En een Gemoers die niets in de weg wordt gelegd.
0: Nee.
1: Die kunnen gewoon door blijven gaan met hun PFAS-productie en uitstoot.
0: Heb jij het gevoel dat ondanks alle aandacht, al media-aandacht, camera-aandacht en zo, dat jullie iets opgeschoten zijn?
1: Nou, zoals meer gezegd, we in 2016 zijn met drie mensen begonnen. En als je kijkt naar de bekendheid van de PFAS-problematiek mondiaal, maar ook zeker hier in Europa, met name na de uitzending van Zembla in 2023, staan we in dat opzicht enorm breed op de kaart genoteerd. En is PFAS niet meer weg te denken uit ons dagelijk bestaan, uit de nieuwsvaring, uit de berichten in kranten, op tv, in de radio's. Kortom, we staan in het middelpunt van de belangstelling wat dat betreft.
0: Ja, wat mij opvalt, tegenwoordig als een product aangeschaft wordt, en dan staat er netjes bij dat het PFAS-vrij is. Dus ik denk dat het deels ook door de aandacht die jullie hebben weten te genereren, tot stand hebben gebracht.
1: Ik denk het wel. Ja, daar zijn we best blij om. Dat het eindelijk een beetje bodem begint te krijgen bij het publiek. Dat het niet zomaar iets is waarvoor we staan. Maar het is echt het slechtste wat ooit voor de mensheid is ontwikkeld, PFAS.
0: Ja, en nu ga ik nog even een stapje verder. Vanochtend was de 300ste keer. Dat krijgt altijd een bepaald tintje mee. Ik zal niet zeggen feestelijk, maar wel in ieder geval qua belangstelling. Hoe verliep het vandaag?
1: Ja, boven verwachting veel mensen voor de poort, ondanks de weersomstandigheden die niet echt aantrekkelijk zijn om de auto te pakken of de fiets of wat dan ook en erop uit te gaan. Maar tussen de 150 en 200 mensen voor de poort tijdens deze weersomstandigheden is toch wel verbluffend veel, moet ik zeggen. En ja, ook de 300 lege stoelen die voor de poort van een Gemoer stonden opgesteld met een verwijzing naar een overheid die ons al 300 zaterdagen leeg achterlaat. En gewoon niets aan doet, dat is een stille aanklacht. Maar wel een hele duidelijke aanklacht.
0: Ja, politici laten zich natuurlijk altijd graag zien met dat soort gelegenheden. Hè? Een beetje maatschappelijke betrokkenheid tonen en dan beloften doen die ze vervolgens niet waar kunnen maken. Was dat dit keer ook het geval?
1: Ja, nou, op een aantal politieke partijen na die er als individu of als persoon altijd al zijn, maar we hebben vandaag geschreven, alle politieke partijen zijn ook met het uitdragen van hun politieke kleurtjes welkom, dus die stonden er vandaag ook. Maar ik moet zeggen dat het overwegend toch wel partijen zijn die er ook op niet van die opvallende protestdagen aanwezig zijn.
0: Ja, de aanhouden wint, zeg jij ook. Consistentie en consequent zijn in alles wat je doet en je aanpakt. De Dordtse politiek, ben je daar tevreden over hoe die zich opstelt?
1: Nou ja, tevreden over. We zijn niet ontevreden, want zij besteden ook meer dan gemiddeld aandacht aan het probleem PFAS Gemoer. Maar dat mag wel een tijdje hoger wat ons betreft.
0: Ja, heb je het dan over de bestuurders?
1: Wat zeg je, Ben?
0: Heb je het dan over de bestuurders?
1: Met name de bestuurders, ja, zeker. Ja, er mag wat ons betreft veel meer onder de aandacht komen dat het niet zomaar een plaatselijk probleem is, wat het zeker ook is, want in deze regio worden we bovenmate getroffen door de PFAS-uitstoot. Maar wat meer op de politieke agenda is wat ons betreft meer dan welkom.
0: Ja, in ieder geval, er komt een kabinet en ik weet dat er ook partijen bij betrokken zijn die in het verleden ook hun neus lieten zien bij Gemoers protesten. Straks ook gemeenteraadsverkiezingen. En ik zit hier met drie nieuwe kandidaten die nog nooit eerder in de politiek, althans op de lijst hebben gestaan hier in Dordrecht. Ga ik zo het gesprek in. Wat zou je ze mee willen geven?
1: Wat zou ik ze mee. Heb je even een paar dagen?
0: Nee hoor, ik heb beperkte zendtijd, Kees.
1: Ja, ik snap het. Nou, leg allereerst het probleem van PFAS is helder en zonder beperkingen uit. Stop met al die onderzoeken en begin bij wat je moet gaan doen, terecht maatregelen. Wacht niet op het Europees besluit, maar neem een Nederlands besluit. Stop hier met die PFAS-productie en dan hebben we in ieder geval er niet iedere dag weer een beetje van die rotzooi bij.
0: Goed, nou dat is duidelijke taal. Nou goed, volgende week de 301 lozing die er plaats gaat vinden. En voorlopig gaan jullie gewoon door. In ieder geval, Kees, dank dat je in de uitzending bent gekomen. En ik zou zeggen, ga je even laven aan een warme kop chocolademelk.
1: Dat gaat doen, Ben. Dat ja? ik in de uitzending mocht zijn.
0: Hey, Kees, een goed weekend, man.
1: Tot jou, Ben. Dank je wel, Ben.
0: Oké. Okay.

Net hadden we een gesprekje aan de politieke stamtafel met Kees van der Hel over de 300ste keer dat er een emmertje geloosd werd. En ook zijn oproep richting de bestuurders te dwingen door een oproep van nou, gooi er maar eens een tandje boven. Want het blijft allemaal een beetje op een te laag niveau zitten wanneer het gaat om onder de aandacht brengen bij de landelijke politiek door de bestuurders. Die druk moet erop gehouden worden. Dat is één ding. Ik maak er gelijk melding van dat hier aan tafel een aantal jonge blanke politici zitten. En dan heb je het over de huidskleur, maar toevallig in dit geval gaat het ook nog een keer op. Dan hebben we het over lelieblank zijn ze de politiek ingestapt. Ik laat ze even voorstellen, want ze willen in maart gekozen worden en in de gemeenteraad van Dordrecht komen. Zoals altijd, dames gaan bij mij voor.

0: Net hadden we een gesprekje aan de politieke stamtafel met Kees van der Hel over de 300ste keer dat er een emmertje geloosd werd. En ook zijn oproep richting de bestuurders, de dwingende oproep van nou, gewoon er maar eens een tandje boven. Want het blijft allemaal een beetje op een te laag niveau zitten wanneer het gaat om onder de aandacht brengen bij de landelijke politiek door de bestuurders. Die druk moet erop gehouden worden. Dat is één ding. Ik maak er een melding van dat hier aan tafel een aantal jonge blanke politici zitten. En dan heb je het over de huidskleur. Maar toevallig in dit geval gaat het ook nog een keer op. Dan hebben we het over Lady Blank zijn ze de politiek ingestapt. Ik laat ze even voorstellen, want ze willen in maart gekozen worden en in de gemeenteraad van Dordrecht komen. Zoals altijd, dames gaan bij mij voor. Mag jij je even voorstellen?
1: Dankjewel. Ik ben Mila van Hunnen. Ik ben 23 jaar, geboren in Dordrecht. Helaas kort getogen in Papendrecht, maar ondertussen weer terug in Dordrecht. Ik sta op plek 4 voor de VVD voor aankomende verkiezingen. En ik heb ontzettend zin om in te gaan zetten voor de jongeren in onze stad. Ik zie om me heen dat jongeren vertrekken, dat ze hier niet kunnen wonen of dat ze hier niet willen wonen. En ik wil eigenlijk beide veranderen. Ze moeten hier kunnen wonen en ze moeten hier ook willen wonen. Ze moeten zorgen dat er genoeg evenementen zijn, maar ook genoeg huizen. En dat je dan na die evenementen ook nog bij voorkeur veilig naar huis kan fietsen, als het aan mij ligt.
0: Goed, duidelijke taal. Het geluid dat ken ik ook van de VVD Dordrecht. Wat je hier zo... Daar ga ik met de klok mee.
2: Ja. Hallo, mijn naam is Arnoud Visser. Ik ben 32 jaar. Ik sta op plek 9 voor GroenLinks PvdA. Ik moet iets bekennen. Ik ben eigenlijk geboren in Zwijndrecht. Dus in die zin geen echte Dordtenaar. Maar ik ben hier wel opgegroeid. Ik ging hier naar de middelbare school. En nu na omzwervingen in Leiden ben ik hier weer terug. En ik wil me graag gaan inzetten voor een groener, een eerlijker en een sociale Dordrecht. En ook wat Mila zei, ik denk dat een van de hele grote punten daarvan gaat ook over huisvesting. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar daar in ieder geval vast vinden.
0: Ja, dan ga ik naar de buren die tegenover mij zit.
3: Mijn naam is Sander van Aarle. Ik ben 38 jaar en ik heb denk ik de minste historie in Dordrecht. Ik woon hier nu 7 jaar met mijn vrouw en 2 kinderen. Getogen in Oegstgeest.
0: En, Jan Wolkers.
3: Jan Wolkers, ja. Ja. Ik ben geen protégé, maar ik... Jan Wolkers inderdaad, daar worden we in de Oegstgeest mee met zijn papleven wordt het ingegoten. Ik woon hier nu 7 jaar en ik heb me vorig jaar werd ik door mijn vrouw getipt. Die zei van je wilt Dordrecht beter leren kennen. En toen stond er in Dordt Centraal een artikeltje van de raadlidmaatschap iets voor jou, vraagteken. Toen heb ik meegedaan aan die driedelige cursus, kun je het wel noemen. En toen werd ik wel enthousiast voor het raadlidmaatschap. En met CDA was ik al lid. En zo ben ik er een beetje bijgekomen bij de club. Actiever geworden en ook op plek 4 sta ik nu op de lijst. En ja, CDA, waarom voor het CDA is omdat ik denk dat wij de stad veel stabiliteit kunnen geven als het gaat om onze huidige wethouder, Wim van der Kruijf, die ook onze lijsttrekker is, en Francisco, onze nummer 2. Dat zijn allemaal mensen die al jarenlang hier meedraaien. En de stabiliteit en laten we hem tot op maar erin gooien, fatsoenlijk Dordrecht, dat is voor ons wel belangrijk. En daar ga ik voor, denk ik. Ja.
0: Goed, stabiel Dordrecht, bruisend Dordrecht, sociaal Dordrecht. Nou, dan hebben we hier zeg maar de elementen aan tafel waar we het altijd over hebben. We weten dat we in een tijd leven dat het heel moeilijk is om raadsleden te krijgen. En jongeren ook te interesseren voor de raad. Jullie zijn tegendeel. Jullie geven gewoon aan van wij willen iets doen. Wat is jullie beweegreden?
3: Ja, ik zei er al net al iets over. Ja, dus, ik werd door mijn vrouw op weg gestuurd. Maar
0: nee, maar ik snap wat je zegt. Je vervalt gewoon snel in clichés. Ik bedoel, je persoonlijke drijfveer, dat zegt vaak...
3: Ja, nou ik... heb me ook op deze manier natuurlijk voorgesteld bij het CDA. En mijn inspiratie ligt in het katholiek sociaal denken. Als katholieke jongen, betrokken katholiek... ben ik in 2013 bij de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro geweest. En Paus Franciscus sprak ons toen aan... ga op weg zonder angst om te dienen. En ik denk dat dat wel 3 begrippen zijn... die ook echt bij de christendemocratie passen. Zonder angst. De paus zei toen ook... je moet niet bang zijn voor wat je allemaal niet weet... wat je niet kunt. Je hebt talenten, maar ik zal je ook blijven steunen. Dat, vanuit geloof voel ik dat ook oprecht zo. Dus misschien wel vanuit... angst kun je gedreven worden om het niet te doen. Dat je in de media hoort dat raadsleden worden bedreigd... of dat soort zaken. Mm-hmm. Of dat je denkt, nou, ik ken de stad nog niet goed genoeg... of ik heb niet zoveel dossierkennis nog. Ik heb echt de innerlijke motivatie om dat allemaal wel aan te gaan. En om dienstbaar te zijn aan de stad, aan de mensen die hier wonen. Om te luisteren naar de mensen. Maar ook zeker om aan het werk te gaan. En ja, ik denk dat dat mij het meest motiveert. En dat dat het katholiek sociaal denken mij daar heel erg bij helpt.
0: Ja, ja. Helder.
3: Dankjewel.
0: Ja, maar tegenwoordig een andere paus, hè?
3: Ja, paus Leo, ja. Dat is nog veel... ja, dat is ook interessant. Dus als je wil dat ik daar allemaal quotes over ophaal...
0: Doe ik er al bij je spraatje voor.
3: Nou ja, kijk, als ik het heb... Ik noem heel bewust dat katholiek sociaal denken. Want in de vorige paus, nu heet die paus Leo... de vorige paus Leo, in eind 19e eeuw... schreef een encycliek Rerum Novarum. Ja, daar wil ik best nog wel een keer voor terugkomen... daar langer over te praten.
0: Ja, maar dat duurt te lang.
3: Die schreef een mooie brief... midden in de tijd van de industriële revolutie... waarin arbeiders moesten worden beschermd... en waarin mensen hun talenten moesten leren inzetten. En als je daarover leest... dat is wel precies ook waar het CDA voor staat. Mensen moeten in de stad... we nemen de burgers misschien ook wat te veel mee aan het handje. We moeten mensen juist in hun kracht zetten en hun talenten laten inzetten. En meer verantwoordelijkheid geven bij de mensen in de stad. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat wij als gemeente ook gewoon een vangnet kunnen zijn voor mensen. Dat is, ja, ik denk dat daar heel veel mee gezegd is al. En misschien nog niet zo concreet als dat je misschien zou willen. Maar wel een basisprincipe om vanuit te gaan. Van waaruit wij door kunnen gaan. Mensen moeten zelf ook... als inwoners verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid... en voor de mooie stad. Want het is een prachtige stad. Alleen, er is wel werk aan de winkel, denk ik.
0: Ja. Minder pap en nat houden, meer eigen initiatieven.
3: Denk het zeker.
0: Ja, dan kom ik eigenlijk vanzelf uit bij de VVD. Hè? Want dat is altijd de partij die zegt... van we willen eigenlijk zo min mogelijk bij de overheid neerleggen. Ja. En zoveel mogelijk bij de mensen zelf.
3: Ik denk dat we goed kunnen samenwerken.
0: Ja? Ja, voor de winkelcoalitie.
3: Nou ja, dan laten we dat nog even...
0: Milan. Maar wat... Ja, goed. Politiek. Wat maakt jou dat jij denkt van... los van tijd dat er meer evenementen moeten komen... dat jongeren moeten komen, maar wat is jouw drijfveer?
1: Kijk, politiek heb ik altijd al leuk gevonden. Dat los daarvan. Ik ben sinds jongs af aan al bezig met politiek. Mocht vroeger ook debatteren in de Tweede Kamer. Dus toen is een soort fascinatie ontstaan. Maar mijn motivatie komt natuurlijk voort uit wat ik net al zei. Wat ik om me heen zie. Maar ook wat je zelf meemaakt als je naar huis fietst. Je voelt je gewoon niet veilig. Weet je, onze binnenstad is prachtig. Het is echt een hele leuke stad. Maar die steegjes zijn toch echt s'nachts wat minder leuk... dan als je er s'avonds doorheen loopt en met vriendinnen. Dan voel je je toch veiliger dan als je in je eentje op de fiets zit. En bij mijzelf is het dus gewoon dat ik daar wat aan wil doen. Ik wil zorgen dat we niet alleen met handhaving... maar ook dat de manier waarop we de buitenruimte inlichten... dat we zorgen dat het veiliger aanvoelt. Weet je, het hoeft niet alleen maar altijd die handhaving te zijn wat mij betreft... maar we kunnen ook zorgen dat we de buitenruimte anders inrichten. En daarnaast wil ik me graag inzetten voor huiselijk geweld. Nou, kom ik zelf uit een heel fijn gezin.
0: Tegen huiselijk geweld, denk ik.
1: Ja. Ja. Ja. Voor huiselijk geweld, tegen huiselijk geweld. Je kan het maar net zo zeggen, inderdaad. Ik kom zelf uit een fijn gezin, maar ik heb ook situaties gezien... waarin het anders was. En bij mijn werk in Rotterdam, ik werk in de politiek... ben ik wel geconfronteerd met het proces en hoe het gaat. En de opvang... En ik zag toen in de krant dat we hier de hoogste cijfers van de regio hadden. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, hier wil ik wat aan doen. Dus ik wil me vooral in gaan zetten voor huiselijk geweld, veiligheid en dus voor jongeren. En dat is bij mij gewoon door wat ik om me heen zie. Is ook een beetje wat jij zei, praten met mensen. Het is niet alleen de debatjes in de raad, dat vinden we denk ik allemaal leuk. Maar het is meer dan dat. Het is daar breng je eigenlijk tot uiting wat je om je heen ziet en hoort. Dus dat is wat voor politiek voor mij betekent.
0: Ja, je brengt je eigen referentiekader mee. Van jou weet ik het niet. Jij komt uit een familie waar zeker politieke betrokkenheid bestaat.
1: Zeker.
0: Weliswaar een andere kleur, maar die betrokkenheid, dat is uiteindelijk dezelfde basis.
1: Ja, zeker. Nee. Ik moet ook zeggen, we hadden ook van jongs af aan wel een hoop discussies. Nu besef ik dus dat we het vaak niet eens waren. Ik moet zeggen, dat koester ik alleen maar. Ik kreeg vroeger inderdaad nog wel eens te horen van... jammer van de partij, maar ik moet zeggen... de afgelopen tijd hoor ik het nooit meer. En is het alleen maar dat ze heel erg blij zijn dat ik me inzet voor Dordt. En dat we gewoon eigenlijk allemaal het beste willen voor Dordrecht. Er is ook stemgeheinen en maart, dus wie weet.
0: Ja. Dan gaan we naar GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, een heel nieuw gezicht, hè. Niet, ik heb het over jouw gezicht, maar gewoon als partij. Die moet zich gaan profileren. Het wat meer elitaire GroenLinks en het socialistische PvdA. Ja, dat is een van de spanningsvelden waarvoor die je vaak gehoord hebt, die geluiden. Ja. En dat moet hij straks vorm gaan krijgen. Nu is de PvdA in Dordrecht natuurlijk helemaal niet zo groot meer. Eén zetel. Waarde twee, maar nu één zetel. Wat beweegt jou om deze stap te gaan maken?
2: Ja, eigenlijk wat ik aan de tafel ook tegenover mij hoorde. Ik ben zelf ook al heel lang geïnteresseerd in politiek. Je kan me ook echt wel een politieke junk noemen in dat opzicht. Wie kijkt er nou in zijn vrije tijd debatten? Weet je wel?
0: Ja.
2: Ik vind dat oprecht heel leuk. Maar uiteindelijk gaat het er ook om, ik zie mezelf ook wel als een socialist. Het gaat om de kernvraag, wat is een rechtvaardige samenleving? En ik denk ook dat je zeker hier op lokaal niveau kun je best wel concreet voor mensen iets betekenen. Dat betekent ook dat je heel erg met mensen in gesprek moet gaan om dat op te halen wat er leeft. Dus daar doen we ook ons best voor. Maar ik denk dat primair zijn dat mijn beweegredenen, ook in mijn werk. Ik ben rechercheur bij de Field. Ik zie dat ook in mijn dagelijkse werk. Ja, er zijn gewoon allerlei mensen die proberen heel veel middelen en geld naar zich toe te trekken. Het zij legitiem, het zij semi-legitiem.
0: Creatief?
2: Creatief noemen we dat. Dat zijn vaak de mensen die het niet nodig hebben. Of die er al heel veel van hebben.
0: Uh-huh.
2: Ik denk dat het belangrijker is dat zeker als Nederland. Het is gewoon onverkoopbaar. Of ook hier in Dordrecht, dat er gewoon allerlei mensen zijn die het niet goed hebben. Terwijl er mensen zijn die het echt wel iets kunnen, missen.
0: Ja goed, dan hebben we natuurlijk in het verleden dachten we dat de Nederlandse samenleving die bestond uit de basisprincipe solidariteit. Dat is een beetje aan het veranderen. En daar ben jij een soort exponent van, dat we weer terug hebben.
2: Ja, terug hebben. Je moet vooruit ook. Hè. Kijk, nostalgie is ook een machtig iets wat ook vooral rechtspartijen inzetten.
0: Doen ze dat?
2: Zeker. Ja? Ironisch genoeg is, vind ik zelf, dat eigenlijk het succes van linkse politiek is geweest dat ze nu rechts stemmen. Hè. Ze zijn allemaal individualistische burgers geworden die hun eigen belang behartigen. Maar inderdaad, dat is solidariteit gaat er toch vaak een beetje bij verloren. Terwijl ik denk dat dat wel hard nodig is. Je ziet dan alles dat mensen toch behoefte hebben aan iets van een gemeenschapszin of een soort grote project waar ze zich voor kunnen inzetten. Ik denk dat linkse socialistische politiek, linkse politiek daar bij uitstek de juiste opties voor heeft.
0: Mm-hmm.
2: Maar we moeten het wel aan de man brengen inderdaad. Dat wordt de uitdaging.
0: Ja, dat lijkt me lastig. Kijk naar Milan. Het CDA. CDA die heeft zich weer opgericht. Opgepakt, moet ik wel zeggen.
3: Landelijk,
0: want het een flinke pak slagen in het verleden gehad. Partij van de Arbeid heeft ook een flinke pak slagen gehad. VVD leek een flinke pak slagen te krijgen landelijk, maar dat viel uiteindelijk mee. Ja, ik bedoel, die hebben ingeleverd, dat is waar. Maar in hoeverre voelen jullie je verwant met de landelijke politiek? Want eigenlijk, als ik kijk naar de gemeenteraadsverkiezingen, het zijn weliswaar, jullie zijn onderdeel van landelijke partijen, maar zijn het allemaal lokale partijen. En ik hoor eigenlijk alle partijen zeggen, wij gaan helemaal voor Dordt, we zijn voor Dordt. Maar we hebben wel 16 stuks.
2: Ik denk dat het zijn communicerende vaten.
0: Dit zijn maar ook communicerende vaten.
2: Nee, maar ik bedoel, of je oorspronkelijke vraag over of je in hoeverre jezelf lokaal of nationaal ziet. Ja, je bent deel van dezelfde nationale partij. Dus dat is ook enigszins onoverkomelijk. We proberen ons allemaal in te zetten voor Dordrecht. Tegelijkertijd laten ook de praktijk laat ook zien dat juist heel veel mensen op lokaal niveau toch vooral zichzelf nationaal oriënteren. Met hier en daar. Bijvoorbeeld, Gimoer is een mooi voorbeeld van hoe je in Dordrecht mensen zich wel heel erg een lokale issue is. Maar toch, als mensen ook bij de gemeenteraad men gaat stemmen, stemmen toch vooral ook vanuit zo'n nationale blik die men dan lokaal projecteert.
3: Maar er zijn wel heel veel lokale partijen natuurlijk die groot worden. Klopt. En voor mij is het wel zo wat je zegt over Gimoer, wat we net horen.
0: Ja.
3: Ik denk dat als lokale politiek, daar gaan we ook op heel veel gebieden natuurlijk niet over. Er zijn heel veel grote landelijke thema's waar mijn partij, het CDA, keuzes in maakt. Waar ik misschien niet achter sta of juist heel erg wel. Maar die hebben voor onze lokale politiek niet per se Ja, daar kunnen we niet heel veel mee. Maar wat we wel kunnen doen is, bij deze drie partijen, als we één stem laten horen naar Den Haag toe, als het gaat om geen moers, dan kun je wel met elkaar wat doen. Het heeft niet zoveel zin om daar met elkaar enorm over te debatteren. En dan is er weer 4 jaar voorbij en dan zijn er weer 300 emmertjes weg naar de overkant gebracht.
4: Mm-hmm.
3: Ja, dat is niet... Dat is niet het, dat is niet zo besluitvaardig als we het zouden willen hebben natuurlijk. Maar uiteindelijk worden dat soort thema's als geen moers kleiner of anders inrichten, wordt ook landelijk ook besloten.
0: Maar mensen kijken vaak naar de landelijke partijen. Hè? Het lijkt me ook frustrerend, hè? Als je lokaal goed in de coalitie goed gefunctioneerd hebt, dat je afgerekend wordt omdat het landelijk gewoon even scheef gaat. Jullie zijn allemaal fris. Hè? In die zin denk ik ook van niet behept met politieke beladenheid uit het verleden. Hè? Maar je hebt wel in het spel van die komende 4 jaar... heb je een aantal jaren nodig om het spel onder de knie te krijgen. Of hebben jullie al, kennen jullie al de klappen van de zweep? Heb je al elders ervaring opgedaan?
1: Nee, ik denk dat het voor ons allemaal geldt. Dat je niet kan zeggen dat je nu al weet hoe het is om raadslid te zijn. Dus tegelijkertijd is het daarom wat jij ook zegt voor jullie nummer 1 en 2. Nou, dat geldt voor ons ook. Ronin den Heijer, die al een aantal jaar zit. Karin Boom met ervaring. Dat het ook fijn is dat we allemaal teams hebben waar ook een fundament van ervaring staat. Maar ik denk wel dat het heel mooi is dat je tegelijkertijd dus kans geeft aan nieuwe mensen en nieuwe inzichten. Ja, en dan nog even terug op. Hoe ver ben je dan verwant met landelijk? Ja, je kijkt natuurlijk naar de kernwaarden van een landelijke partij. Maar ik denk dat zeker hier in Dordrecht, dat je ziet dat we hier uitdagingen hebben. En dat we hier zeggen, nou ja, wij kiezen voor Dordrecht. En dat je ook echt wel eens kan zeggen, hier doen we het anders, weet je. Ja, dat je gaat er niet tegenin. Maar je maakt wel je eigen plannen voor Dordrecht. En in dat er gaat, probeer je niet te veel naar landelijk te kijken. Je bent met Dordrecht bezig. Dus, ja, ik denk dat ook een besef is wat veel mensen natuurlijk niet hebben. Dat je niet maar aan het besturen bent zoals landelijk het doet. Je bent echt aan het kijken van wat speelt hier. Waar kunnen we hier, echt heel letterlijk gezegd, dus inderdaad een lantaarnpaal plaatsen om het veiliger te maken. Of de bosjes te snoeien. Zeg maar dat soort dingen. Ja,
3: ik zie het ook voor me dat de samenwerking tussen partijen op lokaal niveau, zoals we dat hier in Dordrecht dan hebben, dat de samenwerking veel... het wordt heel anders benaderd dan dat je dat landelijk ziet. Dus er wordt hier, ik heb in ieder geval niet het idee, ook geen instructies gekregen, dat we partijen gaan uitsluiten of dat soort zaken. Dus we willen juist constructief samenwerken.
0: Jij ook niet?
3: En volgens mij,
1: nee.
3: En volgens mij is het echt anders dan... dat is ook denk ik waarom ik mensen oproep om te gaan stemmen. Ik denk dat die lokale politiek gaat echt over jou. En landelijke politiek is soms ook wel een beetje hoog over. En wij kunnen echt inderdaad voor die lantaarnpaal en voor de gezinnen opkomen. Die speeltuintjes in de buurt veel meer aantrekkelijker maken. Nou, dat soort zaken, dat kunnen wij realiseren. En dat gaat Den Haag natuurlijk niet per se doen.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk wel met een aantal problemen te maken. Dat jij eigenlijk jullie allemaal aangeeft, want daar hebben we geen invloed op. Je kunt wel de pretentie en de ambitie hebben om veel te bouwen. En sociale woningenbouw, huurbouw, alle dingen meer. Maar dat heb je eigenlijk niet in eigen hand, want dat blijkt nu ook weer.
4: Nou ja, ik denk dat deels. Het is, ik denk dat ook voor de inwoners van Dordrecht, van alle gemeenten, is het denk ik goed om ook in te zien dat de gemeente krijgt of heeft ook steeds meer verantwoordelijkheden gekregen. Dus ook die lokale politiek is ook steeds belangrijker geworden door de decentralisatie die zeg maar in 2015 of zo in gang is gezet. Dus we hebben als gemeente eigenlijk best wel over verrassend veel dingen moeten wij iets van vinden of moeten wij plannen voor maken. Mm-hmm. Helaas wel met, ja, naar mijn optiek steeds beperktere middelen. Op je eerdere vraag ook van, goh, hoe gaan we dat doen? Of wat is jullie ervaring erin? Heel veel van die politiek is ook eigenlijk, ja, zoals dit, dat je met elkaar probeert erover te praten, iets van een coalitie te bouwen om bepaalde plannen gerealiseerd te krijgen. Ik denk in die zin dat de lokale politiek zit veel meer nog een soort handwerk in dan de nationale politiek. Die is natuurlijk veel strakker omlijnd en veel meer onderhevig aan blokvorming.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat dat ook een heel goed punt is. Want,
0: ja, dan? Ja.
1: Ja, je hebt het over, heb je instructies over uitsluiting en zo. Ja, ik kan echt voor mezelf spreken en wat ik bij jou ook hoor. Wij zijn er echt totaal niet mee bezig. En dat is ook helemaal niet waar we naar zitten. Want jij zegt het ook al, laat de kiezer eerst maar eens spreken. En laten we dan maar eens met z'n allen kijken van wat is dus, zeker als je nu ook spreekt, wat is dan die 95% waar we het wel met z'n allen over eens zijn. Waarmee we Dordrecht dus wel beter kunnen maken. In plaats van dat we nu op voorhand al gaan zeggen waar we het allemaal niet over eens zijn. En waar we dus in ieder geval niet op kunnen samenwerken. En dat hoor ik bij jou ook. Van joh, je kunt hier veel beter dat gesprek gaan voeren. En kijken waar we dus wel verder kunnen komen met z'n allen. Dus ik, nou ja, dat is ook echt zeker waarom wij niet bezig zijn. Ook nog maar iets met de coalitie nu.
3: Nee.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Milan, Lennart, Sander. Jullie stappen de verkiezing in. Jullie brengen allemaal je eigen gedrevenheid mee. Hè? Wat mooi is, vind ik zelf. Zijn jullie niet bang dat je straks van je... Ja, dat kan je nou wel willen. Maar daar zijn we al zo vaak tegenaan gelopen. Dat gaan we niet voor elkaar krijgen. Bekende clichés die je ook in de politiek hoort.
3: Bang zijn voor teleurstellingen, bedoel je?
0: Juist.
3: Ja, dat hoort toch een beetje bij het leven, denk ik.
0: Ja.
3: Het leven is soms ook leuk.
5: Maar het is ook zo positief.
1: Maar één sluiting van teleurstellingen.
3: Kijk, de andere optie is om op de bank te blijven liggen met een zak chips en Netflix te kijken. Dat is de andere optie. En dat doen wij dus niet, alle drie. Wij zeggen, nee, niks ervan. Wij gaan onze tijd de komende 4 jaar geven aan deze stad. Dat is al heel wat voor onze generatie mensen. Die zich niet zo lang... Dat is wat we natuurlijk veel zien. Dat mensen zich moeilijk willen verbinden aan iets voor langere tijd. Nou, dat willen wij alle 4 wel. Ik denk dat we daar ook voor onszelf, maar ook zeker op de mensen... De stad mag ook echt trots zijn op dat er echte Dordtenaren opstaan. En zeggen, wij willen onze tijd en onze inzet geven aan deze stad. Nou, en ik denk dat wij... Dan kunnen er ook teleurstellingen op je pad komen, natuurlijk. En het wordt ook hard werken. Het zal soms laat worden. En er zullen veel werkbezoeken afgelegd moeten worden. Ja, daar heb ik echt nu wel zin in. Ik heb echt zin, om de stad beter te leren kennen. En mm-hmm. Dat is natuurlijk alleen maar mooi.
0: En jij?
1: Nou ja, het lijkt me nogal gek om op voorhand al te zeggen... nou ja, ik ga het maar niet proberen, want misschien kan het wel niet. Ja.
5: Ja.
1: Dat is natuurlijk niet de mentaliteit waarmee we hier allemaal zitten. En ik vraag me ook af wat er nog zou gebeuren met de stad... als iedereen dat maar gewoon zou denken van... oh, nou, vroeger lukt het niet, dan gaan we het nu ook niet proberen. Dan gebeurt er natuurlijk niks meer en dan wordt er helemaal geen huis meer gebouwd. Dus op dat gaat, stel ik me in op een hoop teleurstellingen... maar ik hoop vooral een hoop overwinningen en een hoop situaties... waarin het toch lukt uiteindelijk. Daar doe je het uiteindelijk voor... Dat er dan maar net uiteindelijk wel een lantaarnpaal paal een keer geplaatst kan worden, zeg maar.
0: Ja, niet op de parkeerplaats, hè?
5: Nee. Ja, maar je wilt toch ook iets betekenen voor je medemens? Dat is toch ook, lijkt me toch ook gewoon heel belangrijk. Of, kijk, voor sommige mensen kan dat heel klein zijn... dat je iets betekent voor je kinderen of je gezin of je oma. Voor andere mensen verbind je aan een voetbalclub. En wij doen het op deze manier. En ik denk, ja, ik vind dat zelf eigenlijk heel mooi. Ik haal er heel veel voldoening uit als dat zou lukken, zeg maar.
0: Ja. Jij haalt het eigenlijk al aan. Hè? Een heleboel jongeren die nemen die stap niet meer. Jullie doen dat wel. Dat vind ik prijzenswaardig. En het geeft ook weer wat jullie betrokkenheid is. Heb je een idee waarom de jongeren eigenlijk minder geïnteresseerd zijn?
1: Ja, ik denk dat het ook wel te maken heeft met vertrouwen in de politiek. Ik hoop ook echt, en dat heb ik ook bij mezelf gezegd... ik wil niet een hoop gouden bergen beloven die wij eigenlijk niet waar kunnen maken. Dus ik denk inderdaad dat het goed is. En zeker dus bij jongeren die iedere keer maar denken van... ja. Dit gebeurt toch niet. En ze gaan toch niks veranderen. Dat je dus inderdaad duidelijk zegt wat wel en niet kan. Mm-hmm. En daarbij helpt het dus inderdaad. En ik ben ook heel blij dat we hier dus met jongeren aan tafel zitten. Dat je dus mensen uit je eigen omgeving hebt die je gewoon in jouw taal of jouw manier kunnen uitleggen van joh, maar dit werkt zo. Dus we kunnen niet alles oplossen, maar we kunnen wel zorgen dat het net een stukje beter wordt. Of dat het net, als jij mij de input geeft, dat we weten wat er aan de hand is. Dus ik denk dat het daar vandaan komt. En dat zie je natuurlijk. Bij heel veel mensen dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Maar ik denk dat dat dus vooral afspiegelt op de jongeren. Omdat die daarin zijn opgegroeid. En nou ja, dat zie ik om me heen vooral. Dat er gewoon echt weinig vertrouwen is dat we überhaupt iets kunnen bereiken.
3: Maar het zit me ook, wat jij zegt, geen gouden bergen beloven. Ik denk dat dat te veel gebeurt in verkiezingstijd.
0: Mm-hmm.
3: En, maar we gaan natuurlijk wel alle drie... van ons alle drie de partijen komt er een verkiezingsprogramma. En daarin stel je wel een bepaald... beeld schets je daarin wat jij met de stad wilt als partij. En dat kan bij het CDA misschien wel anders zijn dan bij GroenLinks PvdA. Ongetwijfeld. Ja. En dat moeten mensen natuurlijk wel begrijpen. Dat we met elkaar wel moeten gaan zoeken dan als we gaan samenwerken. Van waar zitten de overeenkomsten? En ik denk dat er heel veel overeenkomsten zijn. En dat de politiek veel te veel gericht is op wat er allemaal niet lukt. En waar we de samenwerking niet in vinden. Om jezelf maar te profileren. Maar volgens mij moeten we met elkaar kunnen concluderen dat er gewoon heel veel punten zijn waarop CDA met GroenLinks en VVD juist wel overeenkomsten hebben. Want dat gaat de stad verder helpen.
1: Ja, precies. Die 95% waar we het wel over eens zijn.
3: En dat gechagrijn over die 5 andere procenten. Ja, dan ga je jezelf daarop profileren. En daar schiet natuurlijk helemaal niemand wat mee op.
0: Nee, als jullie zo horen, dan kan de landelijke politieke partijen leiders wel wat van jullie leren.
3: Nou ja, laten we met Dordrecht beginnen.
0: Ja. Ja, dat is de leus tegenwoordig. Het begint in Dordrecht. Ja. Nee. Jong, enthousiast en betrokken. Dat is het beeld wat voor mij hier naar voren gaat. Over 4 jaar spreek ik jullie weer. En dan zijn jullie gelouterd. Zo. En misschien ook al een beetje van, ja, maar zo gaat het niet. We willen dat misschien wel zo. Ik ben misschien ondertussen wel gewapend. Hoe reageert jullie omgeving dat jullie dit doen?
1: Nou, positief.
0: Ja,
1: heel positief. Nee, wat je al zei, ik kom echt uit het politiek nest. Helemaal aan het begin was het inderdaad de verkeerde partij. Maar ondertussen is het vooral heel blij. En ook heel blij dat het in Dordrecht is. En ze vinden het vooral heel erg leuk. En een paar inderdaad, dus echt wat jongeren, die daar moet je dan wel uitleggen waar je eigenlijk nou precies voor op de lijst staat. En wanneer ze dan kunnen stemmen. Dus dat wordt nog een uitdaging. Dat we überhaupt mensen inderdaad duidelijk hebben wanneer ze dan mogen stemmen. Maar nee, positief. Ze vinden het heel leuk. En inderdaad een soort van tof ook wel. En, maar je merkt dus wel dat je het ook moet uitleggen in je omgeving. Van waar sta je nou precies voor op de lijst? Zeker mijn omgeving, bij de jonge mensen, ja. Ja.
0: En bij jou?
3: Een beetje hetzelfde. Maar aan de andere kant past het ook wel bij mij. Dat ik gewoon uitdagingen graag aanga. En me ook verbreed in wat ik allemaal leuk vind. Ik ben als leerkracht begonnen in Dordrecht en nu adjunct-directeur op een grote basisschool. En daar past dit ook wel bij. Dat ik dus de stad nog weer op een andere manier leer kennen en me wil inzetten voor het onderwijs en voor jonge gezinnen. Ik denk dat daar gewoon heel veel werk aan de winkel is om dat te gaan doen.
0: Ja, jij bent leerkracht.
3: Ja.
0: Jij studeert nog?
1: Nee, ik ben afgelopen zomer afgestudeerd.
0: Als?
1: Ik heb een master in crisis- en veiligheidsmanagement gedaan. Vandaar ook mijn liefde voor veiligheidsvraagstukken.
0: Kan je later ook burgemeester worden, hè? Want dat is een portefeuille. Ja.
1: Nou, ik wil met raadslid beginnen. Laten we daar eerst maar op inzetten. En ik werk nu als politiek adviseur voor de partij in Rotterdam. Dus daar hoop ik ook wat ervaring mee te nemen naar ons mooie dorp.
0: Ja, in ieder geval onderwijs, ja. Veiligheid, adviseurschap. Opsporing.
4: Ja, ja.
0: We hebben wel wat hier aan tafel zitten.
4: Ja, nou ja, laten we het hopen dat we dat ook. Dat we ook gewoon onze werkinhoudelijke kennis mee kunnen nemen, toch? In die zin, ja.
0: Ja, als je zo hoort. Ik bedoel, Rotterdam, een grote stad natuurlijk. Daar kun je inderdaad voordelen mee doen. Op schaal, laat ik het zo zeggen. Onderwijs, nou, doe ik ook een heikel punt.
3: Nou ja, zeker. Zeker rondom huisvesting. Er is al wel veel gebeurd, maar er moet ook wel veel nog gaan gebeuren.
0: Wat?
3: Er zijn een aantal schoolgebouwen echt heel erg gedateerd. En als het gaat om klimaatbeheersing is dat natuurlijk een groot ding. Maar dat kan eigenlijk niet in de... We doen alsof dat wel kan met verbouwen van scholen. Maar het beste is natuurlijk gewoon nieuwbouw. De scholen moeten gewoon voldoen. Als we, kijk, ik heb wel gewoon geleerd, als je goed onderwijs wil geven, dan moeten de gemeentes en de directeuren van de scholen moeten gewoon kunnen faciliteren dat dat er ook gegeven kan worden. En als je nu in veel scholen van Dordrecht binnenloopt, daar is het op dit moment gewoon echt heel koud. In de zomer veel te heet. De digitale faciliteiten zijn er niet altijd op orde. We hebben een aantal middelbare scholen die groot zijn. En zeker als je kijkt naar om jongeren hier vast te houden, dan wil je ook gewoon een breed aanbod hebben aan middelbare scholen, maar ook het vervolgonderwijs. Dat is daar mag echt werk aan de winkel. En het leerpark is natuurlijk nu, daar wordt nu nog verder gebouwd, maar dat is Nou, dat is vind ik heel mooi. Ik ben nieuw in de stad, relatief nieuw. En ik weet dat daar best wel een soort beeld van... Dordtenaren hebben een bepaald beeld van wat er op het leerpark gebeurt. Maar ja, ik weet ook uit ervaring, mijn vrouw werkt op het leerpark... dat het echt een fantastische plek is om, om toekomstige mbo-studenten op te leiden. Dat is echt alle faciliteiten bij elkaar. Dat is echt, een beetje, echt wel uniek wat wij hier in Dordrecht hebben. Alleen moeten we er ook trots op zijn. We mogen ook echt trots zijn op de stad. En trots zijn op dat wij hier allemaal voor kennis in de stad hebben op dit eiland. Ja, ik heb als adjunct-directeur, kom ik dus binnen onze stichting H3O. Ook wel echt gewoon met andere directeuren en andere leerkrachten in gesprek. En dan zie je dat er... en ook veel ouders. Ik spreek natuurlijk ook veel ouders die ook zeggen van... ja, we willen rondom de veiligheid, rondom de scholen... dat blijft altijd een heikel punt. Twee keer per dag is de verkeersveiligheid natuurlijk altijd in het geding... met veel auto's en verkeer om kinderen daar te brengen. Mm-hmm. Ja, daar mag ook zeker wel aan gewerkt gaan worden de komende jaren.
0: Goed, jij brengt je eigen ervaring mee.
3: Ja.
0: Jij gaat ook je eigen ervaring meebrengen, maar ook op andere gebieden. Je leeftijdscategorie.
1: Ja, dus zeker. Ik neem zeker wat ervaring mee uit Rotterdam. Zeker dus op huiselijk geweld en portefeuillesveiliging. Ik denk zeker dat we daar wat aan hebben. Tegelijkertijd is niet alles wat we in Rotterdam doen toe te passen in Dordrecht natuurlijk. Dus ik denk dat we daar altijd wel oog voor moeten blijven houden. Maar het belangrijkste vind ik inderdaad wat ik om me heen hoor. En wat ik zelf meemaak als jonge vrouw hier op straat. Ik denk dat dat misschien nog wel waardevoller is dan wat je vanuit je werk meeneemt. Gewoon wat je hier hoort en ziet.
0: Ja, jij houdt je bezig met het opsporen en belasting. dat houdt de moeder ook altijd wel bezig. Wat voor voordeel heeft dat voor jou in dit?
5: Nou ja, ik ben, wat mij betreft, ik zie waar dingen misgaan. Ik zie waar het beter kan. Ik breng dus ook in zekere zin een stukje ook financieel-economische kennis mee. Ik denk dat het ook zelf voor mezelf straks in de nieuwe raadsperiode, ongeacht in welke hoedanigheid ik daarbij betrokken raak, ja, dat het gewoon heel belangrijk is. Je ziet dat juist die kennis, bijvoorbeeld laatst ook een tijdje terug had in de gemeente dat de nieuwe begroting opgesteld. Ja, als je daar kritisch naar kijkt, zitten daar gewoon heel veel haken en ogen aan en vragen van waarom kies je optie A en niet optie B. Je mist echt wel vaak een stukje gedegen kennis daarover, of überhaupt dat mensen daar kritisch vragen over kunnen stellen. Dus ik denk dat is meer ook een rol die ik voor mezelf daarin zie.
0: Ja. Dan heb je het eigenlijk over de verdeling van de middelen.
5: Uh-huh. Heel links thema. Ja. Goed dat je het aansnijdt. Ja.
0: Er zitten hier componenten die denken er anders over. VVD vindt gewoon dat je toch richting bruisende binnenstad heel veel aandacht moet geven. En bepaalde categorie woningen die je binnen wil halen, omdat het goed voor de stad is. Dan kun je de accenten verschillen. Dat zijn grote verschillen. Het CDA levert mogelijk de penningmeester van de stad, hè? Wim van der Kruijf.
3: Ja.
0: Die staat middelmatiger in de vorm van, laten we maar gewoon echt zoals eigenlijk een middenpartij, hè? VVD Dordrecht, nou goed, probeert flitsend te zijn. GroenLinks, niet altijd duidelijk van hoe ze nou precies in de coalitie zitten. Van, wij willen wel, maar dan krijg je nu de PvdA bij, het gestaalde kader van de socialisten. Hoe gaat dit straks verhouden in de eventueel nieuwe coalitie? Want dat zijn andere geluiden.
1: Nou, wat ik al zeg, ik denk dat we daar nog niet mee bezig zijn allemaal. Nee, ik denk dat dat echt zorgen voor na de verkiezingen zijn. En dat het nu gewoon aan de kiezer is.
0: Ja, maar we gaan er luisteren aan het warm laken.
5: Straks tijdens de campagneperiode ga je natuurlijk allemaal je eigen ideologische randjes opzoeken. Hè. Je gaat polariseren. Strijd is ook belangrijk en mooi. Er moet iets te kiezen zijn.
0: Nou ja, Rutte had al gezegd bij zijn afscheid. Je moet echt een beetje het vlees, het bot gaan proeven bij je tegenstanders. Om het een beetje spannend te maken.
5: Ja, wat natuurlijk goed. Mark Rutte heeft natuurlijk... 14 jaar lang alles kaal geslagen wat er aan ideologische kleuring te vinden was. Dus hij is zeker een groot deel van het probleem daarin geweest. Maar nee, dus kijk, in campagnetijd gaan we natuurlijk de randjes opzoeken. We gaan elkaar aanvallen. En uiteindelijk moet je toch kijken, moet je weer iets van een coalitie kunnen vormen. Ja, wat ons betreft liever dan met elkaar, dan met de meer populistische partijen van binnen dat deel.
3: Ik vind niet heel zorgelijk wat je zegt. Het hoort er ook gewoon een beetje bij. Maar we moeten er echt wel mee uitkijken. Dat we elkaar... dat de randjes opzoeken vind ik oké. Maar we moeten wel juist in die verbinding blijven staan. En Natuurlijk zijn de partijen verschillend en gaan de partijen andere accenten leggen op wat ze met de stad willen. Maar uiteindelijk komt er gewoon samenwerking tussen meerdere partijen en die gaan met elkaar heel hard voor Dordrecht werken. En het heeft, de mensen in de stad hebben er ook echt niks aan als wij met elkaar dat je er heel erg gaat richten op wat de andere partijen allemaal niet doet of wat, waar de verschillen heel erg zitten. Ik denk dat je mag profileren op wat wij met de stad willen doen. Ik gun de stad ook echt een stabiel stadsbestuur. Wim van der Kruijf is zo'n bestuurder die weer 4 jaar door wil gaan. Nu als lijsttrekker, maar zeker ook in het college. En ik denk dat we dat als stad ook moeten gunnen. Dat er gewoon stabiliteit is. En dat we door moeten gaan met goed besturen van deze stad. En ja, heel populistische taalgebruik rondom eigenlijk bijna de Gouden Bergen die de VVD net zei. Dat is helemaal niet helpend voor wat deze stad nodig heeft. Dan gaan we ook met geen moers. De meneer die we net aan de telefoon hadden, die gaat daar niet veel aan hebben. Als dat allemaal heel... nu heel populistische discussies worden gevoerd op allerlei plekken de komende weken.
5: Nee, maar er is natuurlijk een verschil tussen populistisch zijn en strijden. Mensen vinden het gewoon belangrijk dat je hun belangen behartigt. Ja. En dat zij in ieder geval ook het gevoel hebben en ook daadwerkelijk ervaren dat er een politieke partij is, politieke partijen zijn die voor hen vechten. Dat is ironisch genoeg wel het succes van de populistische partijen. Die beloven van alles. Ze vechten voor je, dat in de praktijk vervolgens doen ze weinig.
3: Ja, en dat is
5: maar dus dat is wel natuurlijk waar ik zelf in ieder geval vind dat zeker links het de laatste jaren te veel heeft laten liggen.
3: Ja, maar
5: inhoudelijke strijd is belangrijk.
3: De inhoudelijke strijd is belangrijk, ja. Maar als links dat te veel heeft laten liggen, ik denk dat juist... misschien heb je daar een punt. Maar het gaat mij er meer om dat we met elkaar moeten gaan zoeken naar wat ons nu al verbindt, in plaats van de hele tijd blijven benoemen wat de ander niet doet.
6: Goed. In deze prelude kun je stellen van jullie zijn nu al bezig met hoe kunnen we met elkaar gaan samenwerken.
3: Nou ja.
6: Ja.
1: Nee, ik denk dat we gewoon vooral bezig zijn met wat willen wij voor de stad.
6: Ja. Ja.
1: En wat denken wij dat het allerbeste is voor Dordrecht. En daar willen we ons voor gaan inzetten, zeg ik dan maar. En ik zie dat bij jullie ook. Dus ik denk inderdaad, dan kom ik weer terug op wat ik eerst zei. Laten we dan daarna maar eens kijken waar we het inderdaad over eens zijn. Want dat is een hele hoop. En wat dan het beste is voor Dordrecht.
5: Ja, luister naar de Dordtenaren. Waar de uitdagingen liggen. Waar hun problemen zijn. En dan gaan we allemaal op onze eigen manier de
6: ja, maar we hebben een aantal illustere namen. Peter voor Dordt, ons eiland. Echt Dordt. Ga maar door. Vol voor Dordt, hè, de variant van de VVD. Iedereen is voor Dordt. En toch zitten de verschillen.
1: Ja, ik denk dat dat wel het mooie is van de politiek, waar we het net over van als in ieder geval de lokale politiek. Iedereen zit er voor Dordt. En het is niet wat je landelijk dus vaak inderdaad ziet. Dat is meer een partijbijeenkomst. Terwijl inderdaad, dat vind ik het leuk aan lokale politiek. Iedereen wil inderdaad het allerbeste voor Dordrecht. En dat zei dat niet altijd hetzelfde. Maar ik denk dat we dan wel gewoon iedere keer terugkomen op wat we ook zeggen. We willen vaak uiteindelijk het beste voor Dordt allemaal. En ik denk dat er uiteindelijk een hoop punten zijn waar je het dus ook over eens kan zijn.
3: Het is ook mooi van onze democratie dat je dus gewoon een partij mag beginnen. En zeg ik een bepaald thema, daar wil ik me voor inzetten. En dan is daar een kiezer om daar op te stemmen. Ik zeg alleen vanuit CDA, stem alsjeblieft ook op haalbare dingen. En ik stem ook op stabiliteit in je stadsbestuur. Dat is denk ik gewoon heel belangrijk om daar ook voor te gaan. In plaats van... één themaatje van een lokale partij heel groot te maken.
6: Ja.
1: Nou, en dat is misschien wel de uitdaging voor ons als lokale partij van een landelijke partij. Ja. Is dus inderdaad om te laten zien van joh, maar we zitten hier wel echt voor Dordrecht. Het is niet de VVD die hier alsnog gaat praten over die hypotheekrenteaftrek, zeg maar. Daar houden we ons hier niet mee bezig, zeg maar. Ik denk wel dat dat onze grootste uitdaging is. Om echt bij de mensen en de kiezer duidelijk te maken van joh. En vandaar dat ook dat wij dus echt... vol voor Dordt pushen. Omdat het voor ons staat voor waar we voor staan. Het staat voor kiezen voor Dordrecht. Het staat voor zorgen dat er dus een bruis in de binnenstad komt. Voor zorgen dat we met z'n allen verder komen in Dordrecht. En ja, dat is waarom dat voor ons heel belangrijk is. Om dat te laten zien aan de kiezer. Want het is niet zomaar de landelijke VVD die er zit. Het is wel de VVD in Dordrecht.
6: Het is gewoon een lokale partij.
1: Ja.
6: Laten we het daarop houden. Nina, dankjewel. Succes met de verkiezingen. Sander, hetzelfde.
3: Dankjewel.
6: En daarvoor ook naar Lennart.
5: Dank je.
6: Doordat ik maar blij zijn dat er weer jonge mensen ook nog eens een keer in... beschikbaar zijn om op een verkiesbare plek te komen in de gemeenteraad. En er zijn nog meer, die zullen ook later nog gaan spreken. In ieder geval nieuw elan op de verkiezingslijst. En nou, we gaan elkaar spreken als het tegen die tijd zover is. En mochten jullie gekozen zijn, dan zie ik jullie nog wel vaker aan tafel. Ik wens jullie in ieder geval, dank jullie voor jullie bijdrage.
1: Dank je. En,
2: bedankt voor de uitnodiging.
6: Ik wens jullie alle drie succes.
1: Dank je.
6: En ik dank Hans Hulzet voor het schuiven. Want dat mag even vermeld worden. Want Koos zou schuiven. Maar Koos zou Hans vervangen. Maar Koos werd ziek. Dus moest Koos Hans Koos weer vervangen. Terwijl hij eigenlijk vakantieplannen had. In ieder geval, Hans, wat een dankjewel.
2: Wat doen we? Ja. Wow.
6: Ja. In ieder geval, zo kunnen dingen in het leven lopen. In de politiek trouwens ook. Dank jullie wel. En tot volgende week, de luisteraars. Mijn naam is Ben Corino.

0: van 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een supermarkt aan de Havenstraat in Ridderkerk is ontruimd vanwege een brand. Bij de naastgelegen slagerij werd een gat in het dak gemaakt om daar een doorvoer in te plaatsen. Door de brander die daarbij gebruikt werd ontstond er veel rook die via het ventilatiekanaal in de supermarkt terecht is gekomen, meldt een woordvoerder van de brandweer. De supermarkt stond vol rook, ondertussen is de brand geblust. En reizigersvereniging Rover roept de NS op het probleem van tassen op lege stoelen aan te pakken met een campagne in plaats van met een verbod. Volgens Rover worden er legio van redenen aangegeven waarom een tas op een stoel soms onvermijdelijk of logisch is, zoals bij een vieze vloer. Rover is het eens dat in een drukke trein de stoelen vrij beschikbaar moeten zijn, maar vindt het betuttelend dat in een lege trein reizigers een boete riskeren voor het plaatsen van een tas op een stoel. Overigens is het plaatsen van een tas op een stoel al verboden op het moment dat iemand vraagt om op de stoel te mogen zitten. De NS wil met de nieuwe regels reizigers een steuntje in de rug geven voor een zitplek. Rover noemt de aanscherping op de regels onpraktisch en onnodig streng. En ondanks de regen is de natuurbrand op de Hoge Venen in België nog altijd niet onder controle en breidt zich verder uit. De hulpdiensten blijven daarom waakzaam. Duitsland en Nederland hebben Chinooks gestuurd. Ook Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters.

0: die kant op. Het moeilijkste bluswerk is voorbij, zegt de Nederlandse helikoptercommandant. De Belgische koning Philippe heeft zijn vakantie ondertussen onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare verwoest. En bij een ongeluk met een spookrijder in Ierland zijn dit weekend 5 tienerjongens om het leven gekomen. Alle 5 de jongens zaten in een auto die aan de verkeerde kant van de snelweg reed. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De jongens botsten op een tegemoetkomende auto met daarin 3 vrouwen en een kind die op weg waren naar het vliegveld van Dublin. Zij raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Ierse krant Independent reden de tieners in een gestolen auto. Ze zouden tussen de 14 en 16 jaar oud zijn en die nacht betrokken zijn geweest bij een reeks van inbraken. Dan nog het weer. Af en toe zon, droog bij 22 graden. Vanavond droog. Later in de nacht kans op regen. Koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met perioden van regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

Zeg Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De rechtbank heeft een 66-jarige palingstroper veroordeeld tot een geldboete van 1090 euro. De man uit Eindhoven werd 2 jaar geleden bij Strijen Sas betrapt toen hij aan het vissen was in het Hollands Diep. Hij had een ton naast zich staan waarin 12 palingen zaten, maar dat is een beschermde diersoort. Sportvissers mogen geen palingen meenemen en moeten de gevangen dieren direct terugzetten. De Eindhovenaar zei ook dat hij dat van plan was, maar de rechter geloofde zijn verhaal niet. En de politie heeft om onrust te voorkomen uitgelegd uit welke hoek de tip komt, waardoor ze 2 weken terug zijn begonnen met zoeken in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een vuurwapen. Het gaat om een tip in de zaak Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten in Berkel en Roderijs. De politie gaat ervan uit dat niet hij, maar een buurtbewoner geliquideerd had moeten worden. De tip die leidt naar de meest recente zoektocht in de Ringvaart komt volgens de politie van een reeds overleden persoon die toestemming heeft gegeven om de informatie te gebruiken in dit onderzoek. Normaal deelt de politie dit soort info niet, maar omdat er speculaties ontstonden die mogelijk konden leiden tot gevaarlijke situaties voor derden, is besloten de info te delen. En de supermarkt aan de Havenstraat in Ridderkerk is ontruimd geweest vanwege een brand. Bij de naastgelegen slagerij werd een gat in het dak gemaakt om daar een doorvoer in te plaatsen. Bij de werkzaamheden werd een brander gebruikt. En daardoor ontstond er veel rook die via het ventilatiekanaal in de supermarkt terecht is gekomen, meldt een woordvoerder van de brandweer. De supermarkt stond daardoor vol rook, maar ondertussen is de brand wel geblust. Reizigersvereniging Rover roept de NS op het probleem van tassen op lege stoelen aan te pakken met een campagne in plaats van met een verbod. Volgens Rover wordt er legio redenen aangegeven waarom een tas op een stoel soms onvermijdelijk of logisch is, zoals bij een hele vieze vloer. Rover is het ermee eens dat in drukke treinen de stoelen vrij beschikbaar moeten zijn, maar vindt het betuttelend dat in een bijna lege trein reizigers een boete riskeren voor het plaatsen van een tas op een stoel. Overigens is het plaatsen van een tas op een stoel al verboden op het moment dat iemand vraagt om op de stoel te mogen zitten. De NS wil met de nieuwe regels reizigers een steuntje in de rug geven voor een zitplek. Rover noemt de aanscherping op de regels onpraktisch en onnodig streng. En dan nog het weer, af en toe zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog en later in de nacht kans op

0: regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is het bewolkt met periode van regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen de knooppunt te Batadorp en de Hocht 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Vrachtwagenchauffeurs die over de Merwedebrug bij Gorinchem blijven rijden, lopen deze week de kans dat ze van de weg worden gehaald en een prent krijgen. Eerst waren er alleen camera's die hardleerse chauffeurs moesten betrappen, maar vrachtwagens met een buitenlands kenteken ontsprongen op deze manier nog de dans. Tot deze week. Tot en met vrijdag kunnen ze een stopteken krijgen en dan worden ze door de politie naar een afrit of een carpoolplek geleid. Dankzij de camera's zijn in de eerste twee weken na het ophangen ervan ruim 2200 boetes uitgeschreven. De politie heeft beelden verspreid van iemand die een treinconducteur heeft geschopt bij station Sliedrecht. Het lijkt erop dat de verdachte minderjarig is. De mishandeling gebeurde begin november vorig jaar in de trein naar Dordrecht. De conducteur controleerde twee passagiers die allebei geen vervoersbewijs bleken te hebben. Ze pakten de controleur vast en schopten hem tegen zijn schenen. De politie denkt één van de daders nu te hebben, maar de ander die loopt nog vrij rond en van hem zijn nu dus beelden gedeeld. Die zijn nu nog onherkenbaar gemaakt, maar meldt de schopper zich niet binnen een week, dan komen herkenbare beelden naar buiten. Een palingstroper moet 1090 euro betalen. De man uit Eindhoven krijgt de boete omdat hij 2 jaar geleden werd betrapt bij Strijen Sas. Hij had 12 palingen uit het Hollands Diep gevist. Die zaten in een ton die de man bij zich had. Palingen zijn een beschermde diersoort. Sportvissers moeten palingen die ze vangen meteen weer uitzetten. De 66-jarige man zei dat hij dat ook van plan was, maar de rechter gelooft hem niet. Een van de 2 blushelikopters van vliegbasis Schilzerijen die meehelpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen staat met pech aan de grond. De problemen met de heli ontstonden gisteravond. Daarom helpt inmiddels nog maar 1 Nederlandse Chinook bij het blussen. In de Belgische Ardennen is al zo'n 3000 hectare aan veengebied verwoest. Komt neer op 6000 voetbalvelden. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt ook niet meer uit richting Duitsland. Het weer wisselend bewolkt, het is droog, 22 graden. In de loop van de nacht is er kans op regen. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen hebben we een bewolkte dag, in de ochtend vooral nog periode met regen. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: A27, Gorinchem richting Breda, voor Geertruidenberg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En de A76 Geleen-Aken, bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig.

0: nodig via Click & Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden verspreid van iemand die een treinconducteur heeft mishandeld bij station Sliedrecht. De mishandeling gebeurde begin november vorig jaar in de trein naar Dordrecht. De conducteur controleerde twee passagiers die allebei geen vervoersbewijs bleken te hebben. Ze pakte de controleur vast en schopte hem tegen zijn schenen. De politie denkt één van de daders te hebben, maar de ander nog niet. En van hem zijn dus beelden gedeeld. Die zijn nu nog onherkenbaar gemaakt, maar meldt de schopper zich niet binnen een week, dan komen herkenbare beelden naar buiten. Vrachtwagenchauffeurs die over de Merwedebrug bij Gorinchem blijven rijden, lopen deze week de kans dat ze van de weg worden gehaald en een prent krijgen. Eerst waren er alleen camera's die hardleerse chauffeurs moesten betrappen, maar vrachtwagenchauffeurs met een buitenlands kenteken ontsprongen zo de dans. Tot deze week. Tot en met vrijdag kunnen ze een stopteken krijgen, dan worden ze door de politie naar een afrit of carpoolplek geleid. Dankzij de camera's zijn in de eerste weken van na het ophangen ruim 2200 boetes uitgeschreven. De politie heeft na een explosie vannacht in Zaandam twee kinderen opgepakt. Bij de ontploffing werd een gevel uit een appartement geblazen en ontstond brand. In het huis was niemand aanwezig. De verdachten zaten op het moment van hun arrestatie in een auto in de buurt van de flat. Als gevolg van de explosie moesten alle bewoners van het flatgebouw in Zaandam hun huizen uit. In Amsterdam vereist een grote muurschildering ter ere van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Die werd deze week een jaar geleden omgebracht toen ze 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Het metershoge kunstwerk is bedacht door twee leeftijdsgenoten. Er staat een fietsende vrouw op met een maan onder haar arm. De boodschap is dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen fietsen. Inmiddels is ook het landelijke netwerk Wij Eisen de Nacht op een nieuwe campagne begonnen. Het Project 7-programma dat op posters en reclameborden is te zien. Wij Eisen de Nacht op begon als een reactie op de dood van Lisa. Het weer wisselend bewolkt, droog, 22 graden. In de loop van de nacht kans op regen, dan koelt het af naar 15 graden. Morgen is bewolkt en vooral in de ochtend nog periode met regen. Het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Even van de AWB. Wordt iets drukker op de weg in het zuiden van het land. Er ontstaan ook wat korte files. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt Noordhoek is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 5 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel een kleine 10 minuten vertraging ook. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: ZFM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh hey, jouw stad, jouw radio.
0: Swingende hitmiddag.
1: Drechtstad FM.

0: dancing.
1: De swingende hitmiddag Fact Checker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Als je iets doet, moet je...

0: Landmonderen Talking.
1: De zon schijnt weer. Vrouwen lopen in zomerjurkjes.
2: Hey visserik, probeer je nu echt onder mijn jurk te kijken?
1: Op het terras met een favoriete cocktail in je hand geniet jij van de zwoele stem van Theo van Gameren. En de lekkerste zomerhits in de swingende hitmiddag. Drie platen uit de lage landen. Dit is de

bijzonderheden in het zuiden van het land. Zoals op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd bij knooppunt Noordhoek. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Daar is het druk tussen Best en Oorschot. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

over een hele mooie vrouw. Over een mooie vrouw gesproken. Tatjana Simins hoorde je. Tezamen met Gerard Joling. Can't Take My Eyes Off Of You. En we begonnen met een hele leuke van Guys

0: 15e naar A27. En het heeft allemaal te maken met wegafsluitingen en wegwerkzaamheden. Goedemiddag.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen. Vandaag in 1980 begon de voorloper van interactieve tv.

0: Larries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kapotte bovenleidingen zorgen voor treinuitval tussen Rotterdam en Utrecht en tussen Den Haag en Dordrecht. En ook tussen Rotterdam en Breda is de bovenleiding beschadigd. En dat zorgt daarvoor problemen op de hoge snelheidslijn. De NS is druk met de reparatie van alle kabels. Naar verwachting rijden op de trajecten rond 5 uur weer treinen. Omdat er op het spoor in het zuiden en het midden van het land ook werkzaamheden zijn, is het lastig voor reizigers om te reizen. Maarten van der Weijden is begonnen aan zijn laatste grote zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. De voormalig Olympisch kampioen doet in totaal geen 11, maar 22 steden aan. Langs een route van zo'n 270 kilometer. En hij doet daarbij ook onze streek aan. Komende woensdag zwemt hij langs Gorinchem via Arkel, Noorderloos en Meerkerk naar Utrecht. En daar hoopt van der Weijden zaterdag aan te komen en zijn cheque te overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum. In Amsterdam verrijst een grote muurschildering ter ere van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Die werd deze week een jaar geleden omgebracht toen zij 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Het metershoge kunstwerk is bedacht door twee leeftijdsgenoten. Er staat een fietsende vrouw op met een maansikkel onder haar arm. De boodschap is dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen fietsen. Inmiddels is ook het landelijke netwerk Wij Eisen de Nacht Op een nieuwe campagne begonnen. Het Project 7-programma dat op posters en reclameborden is te zien. Wij Eisen de Nacht Op begon als een reactie op de dood van Lisa. Een fortuinlijke Dordtenaar is een miljoen euro rijker. Hij is erin geslaagd om bij de lottotrekking als enige 5 getallen en het reservegetal goed te raken. De speler uit Dordrecht was de enige die de 5 getallen en het reservegetal goed had, schrijft RTV Dordrecht. De gokker blijft anoniem. Het weer, het is wisselend bewolkt. Droog, 22 graden. In de loop van de nacht kans op regen. Dan koelt het af naar 15 graden. Morgen hebben we vooral in de ochtendperiode met regen. En dan wordt het, net als vandaag, 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Kevin van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het merkbaar nog altijd vakantietijd. Er staan een paar korte files met de meeste oponthoud op de A16. Daarna richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk. 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Boerdonk. Er staat 4 kilometer met, zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Ah!

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: idee. Naast een aantal korte files in het zuiden van het land met 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Oorschot, 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles daar 10 minuten op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Na zijn laatste grote zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. De voormalig Olympisch kampioen doet in totaal geen 11, maar 22 steden aan. Langs een route van zo'n 270 kilometer. En hij doet daarbij ook onze streek aan. Komende woensdag zwemt hij langs Gorinchem via Arkel, Noorderloos en Meerkerk naar Utrecht. En daar hoopt Van der Weijden zaterdag aan te komen en zijn cheque te overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum. In Amsterdam verrijst een grote muurschildering ter ere van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Die werd deze week een jaar geleden omgebracht toen zij 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Het metershoge kunstwerk is bedacht door twee leeftijdsgenoten. Er staat een fietsende vrouw op met een maansikkel onder haar arm. De boodschap is dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen fietsen. Inmiddels is ook het landelijke netwerk Wij eisen de nacht op een nieuwe campagne begonnen. Het Project 7-programma dat op posters en reclameborden is te zien. Wij eisen de nacht op begon als een reactie op de dood van Lisa. Een fortuinlijke Dordtenaar is een miljoen euro rijker. Hij is erin geslaagd om bij de lottotrekking als enige vijf getallen en het reservegetal goed te raken. De speler uit Dordrecht was de enige die de vijf getallen en het reservegetal goed had, schrijft RTV Dordrecht. De gokker blijft anoniem. Het weer, het is wisselend bewolkt. Droog, 22 graden. In de loop van de nacht kans op regen. Dan koelt het af naar 15 graden. Morgen hebben we vooral in de ochtendperiode met regen. En dan wordt het, net als vandaag, 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Oorschot 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Hooipolder 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N280 Roermond richting Weert. Tussen Horen en Baksum 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politiecontrole op de Merwedebrug bij Gorinchem heeft op de eerste dag 34 boetes opgeleverd. De meeste chauffeurs die op de bon gingen waren afkomstig van buiten de EU. Ze waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van het vrachtwagenverbod op de brug. Een maand geleden ging de Merwedebrug dicht voor zwaar verkeer vanwege de veiligheid. Er kwamen ook camera's, maar daarmee mogen chauffeurs van buiten de EU niet worden beboet. En nu is er dus een controleweek van de politie en Rijkswaterstaat. En de boete bedraagt

0: De politie heeft 2 minderjarigen aangehouden. Hoe oud ze precies zijn, vertelt de politie niet. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon en de werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Morgen is het bewolkt, vooral in de ochtend. Periode met regen, dan wordt het net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
2: Voetballen. Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Flashback.
6: Drechtstad FM.
7: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren? Yeah.

17 augustus, het is de internationale Zwarte Katdag. De eerste van vandaag die was van Mutt en het heette Tiger Feet. Welkom bij Flashback. Tot 9 uur op Adelzee TV en Drechtstad FM. Om 19:30 gaan we natuurlijk weer een plaatje vertalen. En dat is er dit keer een uit 1988. Maar voordat het zover is, nog heel veel leuke plaatjes. Waaronder deze van Laidback. Dit is de Sunshine Reggae. Blijf lekker luisteren. We doen het speciaal voor jou.

Fijn zomersplaatje op je radio. Het eerste dagje dat we weinig zon gezien hebben vandaag. Ik stond vanmorgen op en toen dacht ik van, regent het nou? Even het raam open gedaan. Dan zit er van het plakste plastic op dat je er niet doorheen kan kijken. In de badkamer dan. En ik verrek, het regent. 16 graden, lange broek. 5 weken geleden. Nou, oké, vooruit maar. Dit is Lindsay de Pol.

eigen suikerklontje. Lindsay de Paul uit 1972. Je hoorde Sugar Me. En onder het dan toch regende vanmorgen dacht ik van... nou, dan kunnen we die ook wel weer eens een keertje draaien. Een tijd geleden dat we de Weather Girls in ons programma hadden. Een poosje terug hadden we wel de cover van Mel C. Maar nu doen we dan het origineel uit 1983. Drie slanke dames. Zegt het beeldje mij nog? Hoewel. Maar iets forser. Maar ze zongen wel. Erg lekker. It's Raining Man.

te veel gezegd, toch? Gewoon een lekker plaatje van deze drie dames. 10 minuten voor 7:30 hoorde je muziek van de Weather Girls uit 1983. En het regende mannen. Nou, gelukkig heb ik die niet op mijn hoofd gekregen vanmorgen. Een paar spelletjes toen we naar de supermarkt reden. Ik mag de naam niet noemen, dus dat doen we dan ook niet. Nee, het is een van die twee grote, zeg maar. Hé, André Hazes. En een beetje verliefd.

onze eigen Toe met een cover van Bryan Adams, Heaven. En het is weer rond 19:30, is de hoogste tijd voor het mes. Het mes ligt op tafel en wij doorsnijden het eerste uur op deze maandagavond. Ik zei het al aan het begin van het programma, een plaat uit de jaren 80. De hemel is een plaats op aarde. Ze zeggen dat in de hemel liefde vooraan staat. We zullen de hemel een plaats op aarde maken. Als de nacht valt, wacht ik op jou. En jij komt langs en de wereld leeft. Met het geluid van kinderen, buiten op straat. Als jij de kamer binnenloopt, trek je me dichtbij en we beginnen te bewegen. En we draaien mee met de sterren boven ons. Je tilt me op in een golf van liefde. Als ik me eenzaam voel, reik ik naar jou. En jij brengt me thuis. Als ik verdwaald ben op zee, hoor ik je stem. En die draagt me. In deze wereld beginnen we net om het wonder van het leven te begrijpen. Liefje, ik was eerst bang, maar nu niet meer. De hemel is een plaats op aarde. Ze zeggen dat in de hemel liefde vooraan staat. We zullen de hemel een plaats op aarde maken.

van deze week. Je hoorde de mooie Belinda. Belinda Carlisle in dit geval. En zij hadden het over Heaven is a Place on Earth. En deze. Uit de jaren 70. Toen ze nog een setje waren. Ja, op papier. Ike en Tina Turner.

Rita Ferris natuurlijk van de grote hit Heaven Must Be Mr. An Angel. En More Than A Woman uit de musical of film Saturday Night Fever, hoe je het wil noemen. Maar dit was een plaatje wat minder bekend werd, ook vaak minder gedraaid. Hoe dan het? Toch wel eens leuk om te luisteren op de radio zo op deze maandag 17 augustus 2026. Muziek van Stephanie Mills. Dat is de Madison Song.

is gonna give you what medicine. Je hoort een plaatje van Stephanie Mills. We namen je mee naar het jaar 1984. 6 jaar daarvoor. Snel uitgerekend is het dan 1978. Ja, het staat op mijn scherm, dus ik hoef niet te rekenen. Het scheelt weer. Komen we eruit bij een plaatje van, jawel, Herman Brood. En Hills Wild Romance. Het is maandag vandaag, ik weet het. We draaien hem toch. Dit is de Saturday Night.

tot aan het piepje van 8 uur luisteren wij naar The Dire Straits. Ik ga even een telefoontje plegen. Of het lukt, weet ik niet. Ze willen contact met Elvis. Dan lopen er nog genoeg rond. Maar niet degene die zij bedoelen, denk ik. Door de live-opname uit 1991 tot aan de piepjes van 8 uur.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie wil met de handhavingsactie deze week op de Merwedebrug bij Gorinchem bereiken dat het aantal vrachtwagens op de brug teruggaat naar nul. Vandaag gingen 34 chauffeurs op de bon, maar er reden er vandaag veel meer over de brug, terwijl dat sinds half juli verboden is. Politie en Rijkswaterstaat richten zich deze week vooral op buitenlandse chauffeurs, want die kunnen nu nog niet worden beboet als ze worden geflitst op de brug. Maar het handhaven met agenten is arbeidsintensief.
2: Nou, dan heb je ook vaak te maken, in de meeste gevallen, met een buitenlandse chauffeur. Er zit een taalbarrière op. Moet er soms een tolk bij gehaald worden via de telefoon die het vertaalt. De chauffeur moet even overleggen met zijn werkgever bijvoorbeeld. Dus al met alcohol zo'n één actie is zomaar een half uur.
1: Rijkswaterstaat hoopt dat van de actie een afschrikwekkend effect uitgaat. Het verbod op zwaar verkeer is een maand geleden ingesteld, toen bleek dat de Merwedebrug bij Gorinchem zwakker is dan gedacht. De politie heeft iemand aangehouden die afgelopen vrijdag betrokken was bij het dodelijk ongeluk achter het trekkersprotest van de boeren. Het gaat om een 34-jarige vrouw. Na verhoor is ze weer vrijgelaten. In de staart van de file achter de tractoren reden op de A59 bij Hees meerdere auto's op elkaar. Een echtpaar uit Os kwam om het leven.

0: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
1: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
4: Flashback.
5: Drechtstad FM.
6: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

was er alweer het eerste plaatje in de tweede uur van deze aflevering van Flashback. 17 augustus 2026. Je hoorde muziek van ABBA 1976 en dat was natuurlijk de Dancing Queen. In het uur de verjaardagen, de weekjes en de feitjes en de afsluiting met een extra lange single. Zover zijn we nog niet. Eerst doen we deze van Paul McCartney en Wings en The Hope of Deliverance.

Paul McCartney and Wings and Hope of Deliverance. En het is zomer, dus we doen een zomersplaatje van Jeannette Bourrique-Deva. Het is Frans, klinkt leuk, geen idee waar het over gaat.

origineel natuurlijk. The One Way Wind uit 1974 ongeveer. Plaatje van The Cats. En dit was er eentje van Dana Winner uit 1994. Onze

weer aan toe. De verjaardagen van deze week door de EB1 beginnen we in 1946 met Hans van den Burg. Oftewel Hans van den Burg. Nederlandse zanger-gitarist van Grupo Sportivo. En dan denk je van, nou, die kwam van Vandenberg. Nee, dat is met Berg. En dit is Burg. Dus dat zijn wel degelijk twee verschillende personen. Van 1949, Sip Hashian, een Amerikaanse drummer van Boston. En Kevin Rowland, ook jarig vandaag, maakte deel uit van de Dexys Midnight Runners uit Engeland. En die werd geboren op 17 augustus 1953. 1958, we hebben ze gedraaid vanavond in het kader van de vertaling. Belinda Carlisle, de Amerikaanse zangeres van onder andere de Go-Go's. Natuurlijk ook solo. Dan 1962, Gilby Clark, Amerikaanse gitarist van Guns N' Roses en Velvet Revolver, als het maar in de wapens zit. Dan 1964, mooi jaar. Maria McGee, Amerikaanse zangeres en de Amerikaanse drummer van The Black Crowes, Steve Gorman, werd geboren op 17 augustus 1965. Dan Calvin Mercer, een Amerikaanse rapper van De La Soul, werd net als Donnie Wahlberg, een zanger van The New Kids on the Block, geboren op 17 augustus 1969. Dat waren ze vandaag. Ook jarig. Vee van Leiden. Ah, mijn eigen kleindochter. We zijn toe aan dan de tip van vanavond. En die tip die luidt als volgt. John Thomas, oftewel Sip Hashian, is een Amerikaanse drummer met Armeens-Amerikaanse voorouders en is het meest bekend van zijn periode als lid van de Amerikaanse rockband Boston. In 1975 werd Hashian door Boston-oprichter Tom Scholz met tegenzin gekozen als vervanger van de oorspronkelijke drummer Jim Masdia. In opdracht van Epic Records voor opnames van hun debuutalbum Boston. Hashian is hierna ook nog op de twee volgende albums te horen, maar werd toen vervangen door de terugkerende Jim Masdia. De draaitip van vanavond is afkomstig van het album Third Stage, het laatste album waarop Hashian nog te horen is als drummer. Het nummer kwam in de Nederlandse top 40 op 29 november 1986 op nummer 34 binnen. Stond 6 weken maar in de hitparade met als hoogste notering nummer 23. En dat is even zonde, want het is gewoon een hele mooie plaat. Luister en huiver naar deze single van Boston. Dit is Amanda.

Hey, I'm in love with you. Wat een prachtige plaat deze van Basten, Jorden en Menda. In het kader van de verjaardagen 17 augustus door de eeuwen heen. Dit is een plaatje uit 1977. Lekker vrolijkheid op je radio. The Internationals en Young and in Love.

ga voor deze oude bok niet meer op hoor. Young and in love. Je hoorde die internationals in 1977. Dat was mijn jeugd, dus toen kon ik het nog zeggen. Dit is een plaat die ik volgens mij nog nooit gedraaid heb in Flashback in de loop der jaren. Ik vraag me eigenlijk af, waarom eigenlijk niet? Ooit maakte die deel uit van de Cats. Ik heb het natuurlijk over Piet Veerman. Zijn grote hit uit 1987. Solo op de bühne met Sailing Home.

0: nooit gedraaid in Flashback. En toch is het de nummer 1 hit geweest in Nederland. 1987. Je hoorde Piet Veerman en Sailing Home.
1: Flashback.
0: En dan zijn we alweer toe aan de weetjes en de feitjes. Gedateerd op 17 augustus door de eeuwen heen. Het is even na 8:30. We beginnen in 1833. Dat is nog niet zo lang geleden. In Nova Scotia, dat ligt in Canada, vertrekt de Royal William, het eerste stoomschip dat de Atlantische Oceaan oversteekt. Twee vliegtuigen van de Russische maatschappij Aeroflot botsen boven Oekraïne tegen elkaar. 173 personen kwamen om het leven en dat gebeurde in 1979. Dan in 1982 de allereerste CD ter wereld wordt geproduceerd door het Philips onderdeel Polygram. En 1987 dan Steffi Graf lost Marina Navratilova na 90 weken af als de nummer 1 op de wereldranglijst der proftennissters. En de Duitse houdt bijna 4 jaar stand. 1999 dan, een camping op Ameland wordt getroffen door een windhoos. Er valt 1 dode. Dan gaan we naar 1998, de 17 augustus. De toenmalige president van de Verenigde Staten, Bill Clinton, geeft toe een onbehoorlijke relatie te hebben gehad met Monica Lewinsky, een stagiaire van het Witte Huis. We horen het hem zeggen. I didn't have sex with that lady. 1998, gitarist Carlos Santana ontvangt op Hollywood Boulevard zijn welverdiende ster op de Hollywood Walk of Fame. En 15 Leidse studenten lopen brandwonden aan hun voeten op tijdens de hete kolenact van Chaka-goeroe Emiel Ratelband. En was verteld dat, als je positief denkt, je zonder gevolgen met blote voeten over hete kolen kunt lopen. Nou, dat dachten ze in 2001. Inmiddels, laat maar, ik zeg er niks over. 2007 dan de laatste uitzending van de Omroep 10. De tv-zender van John de Mol heeft maar 2 jaar bestaan en is toen overgenomen door RTL. En werd toen RTL 8. En het laatste beetje dan wel feitje uit 2008. Al die jaren tot nu toe niets meer gebeurd op deze datum. Zwemmer Michael Phelps wint achter... Sorry, wint 8 keer goud op de Olympische Spelen. Hiermee verbreekt hij het record van zijn landgenoot, de Amerikaan Mark Spitz. En die Spitz, of was het nou Phelps, schijnt het niet helemaal alleen gedaan te hebben. Een beetje hulp van een bepaald goedje of zo was dat. Ja. Toen mocht dat nog. Hoewel, als ze erachter kwamen, mocht die poosje niet meer sporten, zeg maar. Goed, onderaan het lijstje staan 2 plaatjes. Een Nederlandstalige single uit 1966. En die is van Karen Kent. En dat heet Dans je de hele nacht met mij. Hij is leuk, maar we kozen toch voor die andere uit 1987. Even een beetje jeugd op de radio, zeg maar. Who's that girl? Je hoort Madonna.

Madonna en Who's That Girl? In het kader van de weetjes en de feitjes van 17 augustus 26. Dit is Amanda Lear. Follow me.

heeft er altijd aan getwijfeld. Was Amanda nou een hij of een zij? Maakt niet uit, het was gewoon een lekker plaatje. Je hoorde Follow Me uit 1978. En wij zijn hier toe aan het laatste blokje van twee. Twee giganten die ooit samen een plaat maakten wat miljoenen opleverde voor het goede doel. USA for Africa. Geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie. Die laatste hoor je met Cela als laatste in dit blokje. We beginnen met een megamix van Wacko Jacko. Vond hij nooit leuk om dat te horen? Maar ja, helaas is hij niet meer onder ons. Noemen we hem gewoon Michael Jackson. Volgende week maandag tussen 7 en 9. Dan is er een nieuwe flashback. Tot dan.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie wil met de handhavingsactie deze week op de Merwedebrug bij Gorinchem bereiken dat het aantal vrachtwagens op de brug teruggaat naar nul. Vandaag gingen 34 chauffeurs op de bon, maar er reden er vandaag veel meer over de brug, terwijl dat sinds half juli verboden is. Politie en Rijkswaterstaat richten zich deze week vooral op buitenlandse chauffeurs, want die kunnen nu nog niet worden beboet als ze worden geflitst op de brug. Maar het handhaven met agenten is arbeidsintensief.
2: Nou, dan heb je ook vaak te maken, in de meeste gevallen, met een buitenlandse chauffeur. Dus er zit een taalbarrière op. Moet er soms een tolk bij gehaald worden via de telefoon die het vertaalt. De chauffeur moet weer even overleggen met zijn werkgever bijvoorbeeld. Dus al met alcohol zo'n één actie is zomaar een half uur.
1: Rijkswaterstaat hoopt dat van de actie een afschrikwekkend effect uitgaat. Het verbod op zwaar verkeer is een maand geleden ingesteld. Toen bleek dat de Merwedebrug bij Gorinchem zwakker is dan gedacht. De politie heeft iemand aangehouden die afgelopen vrijdag betrokken was bij het dodelijk ongeluk achter het trekkersprotest van de boeren. Het gaat om een 34-jarige vrouw. Na verhoor is ze weer vrijgelaten. In de staart van de file achter de tractoren reden op de A59 bij Hees meerdere auto's op elkaar. Een echtpaar uit Os kwam om het leven. 6 andere mensen raakten gewond. Of de vrouw vervolgd gaat worden voor haar aandeel in de aanrijding is nog niet bekend. Op de A4 bij Delft is een motorrijder geflitst die 212 km per uur reed. Dat is ruim 2 keer zo hard als mag op de snelweg. Het gebeurde gisteren, maar het is vandaag bekendgemaakt. De motorrijder is aan de kant gezet, hij is zijn rijbewijs kwijt en ook moet hij verplicht een cursus volgen bij het CBR, waar hij leert om veilig deel te nemen aan het verkeer. Totale kosten €1400. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur uiteindelijk 15 graden. Morgen is het bewolkt. Vooral in de ochtend zijn er nog perioden met regen. Het wordt morgen net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Jouw stad, jouw radio.
2: Fred

0: Jan-Willem Huisman. Terechtstad FM.
1: Een hele goede avond, Fred de Heerwee. We zijn vanavond nog een keertje niet met z'n twee. Maar ik heb wel de eer om voor jou een uurtje radio te maken. Jan-Willem Huisman is de naam. En tot 10 uur ben ik bij je met het laatste nieuws hier uit de regio. Zo is er onder andere vandaag een auto op je kop beland na een ongeval op de A15 ter hoogte van Papendrecht. Gaan fietsers de uitdaging aan tijdens de Cycle for Hope toertochten? Komen er avond- en nachtafsluitingen aan van de Kiltunnel richting Dordrecht? En is er een man op de spoorbrug richting Sliedrecht gaan liggen? En die heeft gezorgd voor het stilleggen van het treinverkeer. Waarom niet de lachen wat hij daar deed, dat hoor je zo meteen ook. Natuurlijk hebben we ook heel veel lekkere muziek. We zijn het uur gestart met Sierra, you're the Hurt Me. En dit is een hit uit 2003. Dit is Robbie Williams, dit is Feel.

0: Bob. Je hoorde All for One. Inmiddels 9:15. Dat betekent hoogste tijd voor de allereerste van vanavond.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Want op de A15 richting Rotterdam ter hoogte van hectometerpaal 78.7... heeft afgelopen middag om ongeveer 4:15 een ongeval met letsel plaatsgevonden. Bij de aanrijding waren 4 personenauto's betrokken. Een van de voertuigen belandde door de klap op zijn kop. Vanwege het ongeval rukte politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter uit. Ambulancepersoneel hebben de betrokkenen nagekeken. De bestuurder van het voorste voertuig, een bestelbusje, raakte hierbij gewond. De traumahelikopter werd uiteindelijk geannuleerd. Door het ongeval zijn 2 rijstroken richting Rotterdam afgesloten en het verkeer werd omgeleid via Sliedrecht. Rijkswaterstaat heeft aan het begin van de avond de weg weer vrijgegeven en dat is gebeurd nadat het wegdek is vrijgemaakt van brokstukken en olie. De politie onderzoekt nog wat de terugkomst van het ongeval, hoe dit heeft kunnen gebeuren. En ik moet zeggen, wij hebben hier bij de redactie de foto's binnengekregen. Het ziet er ook echt wel eens vrij heftig uit. Dit is een behoorlijke soort kopstaartbotsing geweest waarbij het voorste voertuig gelanceerd lijkt te worden. Dus laten we hopen dat de oorzaak gevonden kan worden en dat iedereen er enigszins heel huis bovenop kan komen. Stukje muziek terug naar 2008 en dan met Lionel Richie en Treintje Oosterhuis. Dit is Face in the Crowd.

0: Hoewel de zomer vertrokken lijkt uit Nederland, houden wij hier de zomer wel op de FM-zender. Hier op de Rechtstad FM. Je hoorde Rolf Sanchez, je hoorde Un Chance.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Ja, het verkeer hier in de regio die heeft wat te verduren. Want ook de Kiltunnel is deze week op 19, 20 en mogelijk zelfs 21 augustus beperkt beschikbaar richting Dordrecht. En dat is allemaal, heeft allemaal te maken met herstelwerkzaamheden. De provincie Zuid-Holland voert dan werkzaamheden uit in en rond de tunnel. De afsluiting geldt in ieder geval van woensdagavond 19 augustus om 8 uur 's avonds tot en met donderdagochtend om 6 uur 's ochtends. Indien noodzakelijk geacht worden de werkzaamheden verlengd naar een extra nacht. In dat geval is de tunnel opnieuw niet beschikbaar van donderdagavond 20 augustus van 8 uur 's avonds tot en met de vrijdagochtend om 6 uur. Bestuurders worden tijdens de werkzaamheden ter plekke via gele borden omgeleid. De omleidingsroutes lopen via de N217 en de A16. Hou rekening met een langere reistijd. Hulpdiensten kunnen onder begeleiding gebruik maken van de Kiltunnel. Lijnbussen rijden door volgens dienstregeling. De actuele informatie voor reizigers staat op de website van de vervoerder. En dat is Connection in dit geval. Dus wil je vanuit de Hoekse Waard richting Dordrecht komen, hou dan even rekening mee met de avond- en nachtafsluiting van de Kiltunnel. Laten we hopen dat het hier al bij die 2 dagen maximaal blijft. Wij draaien nog wat lekkere muziek. Dit is Tangerine.

0: Nanny Natasha, je hoorde Born to Love You, een plaat uit 2024. Inmiddels exact 9:30, hoogste tijd om onze sportkleding er weer bij te pakken tijdens
1: het Drecht Sportmomentje.
0: Zeker, hoewel het amateurvoetbal

gaan fietsers en wielrenners een bijzondere uitdaging aan tijdens de Cycle for Hope toertochten. Vanaf Dorp de Hoop in Dordrecht stappen deelnemers op de fiets voor mensen die worstelen met verslaving of psychische problemen. Met drie verschillende routes van respectievelijk 100, 150 en 200 kilometer kunnen fietsers kiezen welke uitdaging bij hen past. De routes starten allemaal vanaf Dorp de Hoop en lopen door Zuid-Holland en Zeeland. Deelnemers genieten van strak asfalt, open polders en de afwisseling van meren en rivieren. Tegelijkertijd vraagt de tocht om doorzettingsvermogen. De wind langs het water en de lange afstanden dagen fietsers uit om hun grenzen te verleggen. Voor de echte bikkels ligt er dus een route van 200 kilometer klaar. Het doel, dat is bekend door het werk van de Dorp de Hoop gaan sponsoren. En dat doen ze, of met dat geld kunnen ze cliënten die aanwezig zijn bij de hoop ondersteuning bieden bij herstel van psychische problemen of verslaving. Met hun deelname halen ze geld op voor het werk van de hoop, zodat de mensen geholpen kunnen worden op weg naar een nieuw leven. Cycle for Hope draait om meer dan alleen een sportieve prestatie. Terwijl deelnemers hun eigen grenzen verleggen, zetten zij zich ook in van mensen met die grote uitdagingen in hun leven kennen. Iedere kilometer draagt bij aan de hoop voor een ander. Je kunt meedoen, en dat is zeker mogelijk. Inschrijven daarvoor kun je, voor meer informatie kun je terecht op cycleforhope.nl, de Engelse spelling dus. En dit jaar is er ook een vriendentocht, dat is wel het vermelden waar. Deze tocht is speciaal gericht op mensen die, je raadt het niet, met vrienden met elkaar kunnen fietsen. En de route gaat door de Biesbos. En deze route is ook goed te doen op een stadsfiets of misschien wel een e-bike. Wie zelf niet mee kan fietsen, kan ook een bijdrage leveren door te sponsoren. En op dezelfde website is meer informatie te vinden over de routes, de inschrijving en de mogelijkheden om de fietsers te steunen. Dus kortom, een hele mooie actie die we een warm hart toedragen. We gaan nog wat muziek draaien. Dit is Solid Harmony. Dit is

0: Not That Kind, je hoorde Anesthesia.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Ja, een overigenschijnlijk eenvoudige melding op de spoorweg boven de Beneden-Merwede, oftewel de spoorbrug West Liedrecht, liep afgelopen zondag uit op een onverwachte en spannende situatie. Een man bevond zich op een plek waar hij absoluut niet hoorde te zijn. Uiteindelijk moest het treinverkeer zelfs tijdelijk worden stilgelegd. Vanwege werkzaamheden aan de N3 bij Dordrecht is de gebruikelijke route over de Beneden-Merwede tijdelijk niet beschikbaar. Hulpdiensten mogen daarom gebruik maken van een brug die normaal bestemd is voor treinreizigers, fietsers en voetgangers. De politie geeft hierbij aan dat terwijl we bij de brug staan, worden we door de meldkamer van de politie opgeroepen. Er zou iemand op de brug zijn die zich vreemd gedraagt. Volgens een melder ging de persoon telkens liggen wanneer iemand langskwam. Ze reden vervolgens de brug op en zagen aanvankelijk niemand, vertelt de melder. Die vervolgens voorbij gereden was. Ze draaiden om en zochten verder. En toen zagen ze plotseling beweging. Hoog boven zich bevond zich een persoon op een plek waar niemand hoorde te komen. Op dat moment veranderde de melding volledig. Ze weten niet wat de man van plan is. Hij is in de war, verkeert hij in nood, wist er wat anders aan de hand. Ze probeerden contact met hem te maken en roepten naar de man. Op dat moment raast er een trein voorbij. Omdat ze geen enkel risico wilden nemen, vragen ze de meldkamer of het treinverkeer tijdelijk stilgelegd kan worden. Zelf gaan ze niet naar de plek waar de man zich bevindt, puur omdat het te gevaarlijk was. Na ongeveer 10 minuten kregen ze het bericht dat het treinverkeer daadwerkelijk is stilgelegd. De man komt vervolgens veilig naar beneden. De man geeft aan dat hij niet van plan was zichzelf iets aan te doen. Hij zou naar de plek zijn gegaan om tot rust te komen en om naar muziek te luisteren. Een bijzondere plek om tot rust te komen, maar zeker geen veilige plek. Nadat de man veilig beneden is gekomen, wordt hij stevig aangesproken op zijn gedrag. Hij krijgt uiteindelijk een boete. Het treinverkeer kan daarna weer worden hervat. Een rustig plekje zoeken is natuurlijk helemaal prima, maar voor de volgende keer is een locatie waarbij het treinverkeer niet stilgelegd hoeft te worden toch wel een stuk verstandiger. Dus in dit geval is het behoorlijk met de sisser afgelopen. Laten we hopen dat deze man zijn lesje geleerd heeft. Zometeen hebben we nog het weer bij je voor de dag van morgen. En natuurlijk ook wat we verder vanavond nog hebben. Tot die tijd muziek. Olivia Rodrigo, dit is The Cure.

Raccoon, it's you or me. Inmiddels 10 voor 10, hoogste tijd om te kijken naar de dag van morgen. En dat doen we met... Ja, het weerbericht. Morgenochtend is het overwegend bewolkt en regenachtig. Er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind. Later wordt deze aan zee vrij krachtig en draait hij daarbij richting het westen. In de middag dan overheerst de bewolking en valt er nu en dan regen of een bui. Soms breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 19 en hooguit 23 graden. De wind draait overal overdag naar het westen en is matig tot vrij krachtig. Aan de kust waait er af en toe nog een vrij krachtige wind extra. Kortom, het is een niet al te beste dag in mogelijkheid om een beetje nat te worden. Dus zorg in ieder geval dat je een paraplu bij je hebt of een jas met een capuchon. Maar dat mag de pret niet drukken. Wij draaien nog wat muziek. En dit is Davina Michel. Dit is I Won't Let Go. Het weerbericht is natuurlijk opgesteld door onze vaste weerman. Zijn naam is Sebastian van Erik. Meer over hem of over het weer kun je natuurlijk vinden op zijn website. En dat is meteo-alblasserdam.nl.

Love Frequencies, Love is the Only Thing. Als je deze tune hoort, dan weet je weer hoe laat het is. We gaan nu echt het programma afsluiten. Volgende week zijn wij er, als het goed is, weer met z'n twee, Fred en JW. Tot die tijd ben je van harte welkom hier op Dresdstad FM. Maar zometeen neemt Kees de Haan het van mij over met zijn programma Triple Play. En daarna het programma De Late Avond, oftewel de dagafsluiter van de regio Zuid-Holland-Zuid. En vanavond hebben ze het volgende voor je. Dus onder andere Elisa van Donderen te gast, en die komt praten over muziek vanuit verbinding. Jacques Mosser is de gast, die komt praten over straatfotografie. En Delft Pijl is de gast, en die komen praten over draden met de snaverijverleden. Alfred Blokhuijden is de presentator van vanavond. Graag tot volgende week bij Fred en JW hier op Dresdstad FM. We gaan eruit met Louis Capaldi. Dit is Stay Love. Doei doei!

0: van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar de onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime

Triple Play. Drechtstad FM. Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling

Vandaag varen we een heel andere koers dan normaal, want de kies het ruim is op. Van oude Hollandse smaklappen tot Duitse zeemanslagers, van Belgische parels tot Nederlandstalige nummers. Alles wat met golven, kustlijnen en verre horizonten te maken heeft, passeert vandaag de revue. Zet je schrap, hijs de zeilen en geniet van nummers die stuk voor stuk laten horen waarom de zee al generaties lang componisten en tekstdichters inspireert. Welkom aan boord. Ik opende met een absolute klassieker, Otis Redding, nam het op nog geen week voordat hij omkwam bij een vliegtuigongeluk. Daardoor werd het zijn eerste postuum uitgebrachte single en zijn grootste hit.

Dit blokje bestaat uit drie liedjes uit de vroege jaren 60. Die laten horen hoe de zee al decennia lang een vaste plek heeft in het Nederlandse lied. Anita Berry zong over de Middellandse Zee als zomerse droomplek. Peter Blanker bracht met Ketelbinky het aangrijpende verhaal van een jonge scheepsjongen die voor het eerst uitvaart en het niet overleeft. Ketelbinky was destijds de term voor de jongste bemanningsleden aan boord, vaak nog pubers. En dan natuurlijk de Zuiderzeeballade met Sylvain Poons en de toen 14-jarige Oetse Verschoor.

De Zuiderzeeballade werd in allerijl geschreven omdat de nieuwe provincie Flevoland in een provincieprogramma over het hoofd was gezien. Doordat de oorspronkelijke zangers bij verschillende platenmaatschappijen onder contract stonden, werden er zelfs twee versies opgenomen door twee verschillende opa's en kleinzonen. Nina en Frederik waren een van de populairste duo's van eind jaren 50 en jaren 60. Met hun zachte, tweestemmige harmonieën en licht exotische calypso-achtige sound scoorden ze internationale hits en waren ze vooral in Europa enorm geliefd. Listen to the Ocean past precies in het plaatje. Luchtig, warm en met de zee als romantische achtergrond.

0: Triple Play. Sterren van toen.
1: Drie nummers van Freddie Quinn, de Duitstalige slagerkoning van de late jaren 50 en jaren 60. Geboren als Franz Needel in Oostenrijk, bouwde hij zijn hele imago rond het personage van de rusteloze zwerver die naar zee trekt, maar stiekem verlangt naar huis, familie en vaste grond. Die Gitarre und das Meer en Zeeman, Deine Heimat ist das Meer, bezingen precies dat verlangen. Jonge komt bald wieder met zijn grootste hit en een nummer 1 notering in Duitsland.

0: My Bonnie is oorspronkelijk een eeuwenoud Schots volksliedje, My Bonnie Lies Over the Ocean, dat generaties later nog altijd wordt gecoverd. John Lamers, bekend van het Nederlandse levenslied en smartlappencircuit, bracht er zijn eigen Nederlandstalige versie van.
1: My Bonnie is over the ocean.

Dit blokje is helemaal voor onze Zuiderburen. Dana Winner scoorde met De Oude Man in de Zee, een van haar bekendste ballades, over een oude visser die verdwijnt in de golven. Raymond van Groenewoud bracht in 1996 Lied van de Zee uit. Dana Winner sluit het blokje af met Een Zee Vol Dromen. Opnieuw een romantisch Weidse zeenummer dat perfect bij haar stem past.

Los van het land, los van gewicht, laat ik me leiden. Hier, los van het woord, dicht bij het geweld van alle tijden. Zo wild is je klank, zo rijk is je lied. Soms dring je me door,

grijs en grauw, sta ik bij jou om te bekomen. Schuim, grijs, helig schuim, wolken en zout, reizen en dromen. Verlost van het woord, verlost van de zin. Er is geen houvast, geen eind, geen begin. Hier, slaaf aan de rand, slaaf van het verstand, niets te verwachten. Zwijg, wandel.

sluit af met nog drie recentere Nederlandstalige nummers. Rob de Nijs scoorde in 2004 met Deze Zee. Het stond maar liefst 22 weken in de hitlijsten. Meis bracht met de kale Directe Zee een eigentijdse kijk op het thema. En Siska Peters besluit het blokje met Zeeman, Jouw Verlangen is de Zee.

Tot slot Patermoes Groen met een unieke mix van folk, kiesmer, Keltische invloeden en zelfs een vleugje punk. De groep ontstond in 1985 toen drie straatmuzikanten na een tournee door Frankrijk langs het Belgische Moes Groen reden en daar de bandnaam aan overhielden. Seamans lied past helemaal in een folky feestelijke stijl en is een toepasselijke afsluiter van deze aflevering. Daarmee laat ik het anker vallen, van Otis Redding tot Patermoes Groen, van Duitse slagers tot Vlaamse ballades. De zee bleek vandaag een onuitputtelijke bron van inspiratie, verlangen en avontuur. Bedankt dat je mee bent gevaren.

0: je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
1: Voetballen. Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting. En extra
3: jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 11 uur.
4: Wij hebben altijd een passende auto voor u.
5: Hooggenootschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven.
4: Ga dan naar aarental.nl.
5: Dat betekent dat er deze week drie avonden en nachten in bijvoorbeeld kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hooggenootschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. En gaan. Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek. Maar de onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
1: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen.
7: Radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
7: De late

0: Een van de vele uitvoeringen van When I Fall in Love. En dit is een van de allermooiste, denk ik zelf. Rick Astley uit 1987. Aan het begin van een hele nieuwe aflevering, een hele week met De Late Avond.
1: Op middernacht, De Late Avond met Alfred Bokhuizen.
0: Goedenavond. Misschien verwacht je Norbert Ketting vanavond, maar die is er even met vakantie natuurlijk. Het is zomervakantie en hij geniet ervan. En daarom mag je mij verwelkomen, zal ik maar zeggen. Vanavond in de show lekkere muziek natuurlijk, zoals altijd. Ook gebruikelijk bij Norbert. Maar vandaag is de muziekkeuze van mij. Dus je moet er even maar mee uitzitten de avond dan. Is dat een soort Nederlands? Nou, niet echt, hè? Maar goed, laat maar gaan. In de show ook een paar interessante onderwerpen. Ik ben thuis met muziek. Maar gaat dat nu weer over? Nou, dat hoor je zo meteen. Gezellig. Verder, Jack Mostert, die presenteert zichzelf. Wat doet Jan? Dat horen we straks allemaal in de show. Want dat is een heel interessant gebeuren waar hij zich mee bezighoudt. En we gaan het hebben over draden van ons Nederlands. En dat zijn dan hele aparte draden. Dus welke draden dat zijn, ik ga het je straks allemaal uitleggen. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar zoals altijd, heel erg veel lekkere muziek.

0: lokaal nieuws. Je blijft op de hoogte.
1: Dit is het lokale nieuws van dinsdag 28 juni. Mijn naam is Jan-Willem Huisman. Dit jaar wordt er voor het eerst een cultuurcamping in Papendrecht georganiseerd. Midden in de...

0: Joost Heer. Hier in de show, hier in de late avond met When I Need You. En de Beach Boys ervoor met Tears in the Morning. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan aan fotografie doen. Ja, zeker. Samen met Herman de Bruin en Jacques Mostert.
1: Ik ga praten met Jacques Mostert. Hij is fotograaf en in de studio. Jacques, welkom.
2: Ja, hartstikke bedankt. Ik ben blij dat ik zover mag reizen om naar Schiedam te komen.
1: Ja, want je komt uit?
2: Delft.
1: Delft, hè?
2: Ja.
1: Fotografeer je ook veel in Delft?

0: zijn ook een paar dingen die ontzettend leuk zijn en die je geen tweede keer ziet. Dus ze zitten in elkaar en dan op een bepaald moment maak ik daar eventueel een boek van. Ik heb een tijdje terug, ben ik in Delft bezig geweest met...
1: Missen zou, geen idee, echt nooit gedacht, totdat ik jou...
0: Nooit naar de achterkant kijken, want je kijkt hoogstens in de etalage kijk je. Of je zegt, kun je even kijken of mijn rok of mijn broek goed zit, om het zo maar te zeggen.
2: Ja.
0: En als je dan aan de achterkant loopt en je ziet hoe weinig mensen aandacht aan de achterkant besteden, maar wel aan de voorkant, want dat doe je ontzettend goed je best.
2: Ja.
0: En dan zou je toch schrikken van jezelf af en toe.
2: Je bent al lang fotograaf.
0: Ja, wel een goede amateurfotograaf, want ik ben heet het lid van de Fotobond geweest. En daar was ik bondsmeesterklasse. En dat is het hoogst haalbare wat er is.
2: Ja.
0: En er zijn er ongeveer 100 mensen die door...

0: Heb je dan iets met Van Gogh als fotograaf?
1: Nou, een van mijn eerste boekjes, leesboekjes, was Vincent van Gogh. Mm-hmm. En ik ben er altijd door gefascineerd geweest.
0: Ja, ja.
1: En we zijn dus in de muziek.

0: Je maakt dus een vergelijking met Van Gogh.
1: Ja.
0: Mooi om dat allemaal te horen, want je bent er helemaal enthousiast over. Over je foto's en over het foto's maken. Op deze manier waarop je dat doet.

Elke zondagmiddag. Back to the roots. De beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. En natuurlijk de nieuwste hits. Back to the roots. Erik Vastenau, Papendrecht, FM.

met een van haar grootste hits uit 1990. En Gilbert Bécaud ervoor met A Little Love and Understanding. Over een paar minuten gaan we praten over de onlangs in de Oude en Nieuwe Kerk in Delft gestarte expositie. Het wandkleed draden van ons Nederlands slavernijverleden. Een interessante tentoonstelling. Je hoort er zo meteen meer over. Naar deze van Young Gun, Silver Fox. Luister mee naar West Side Jet.

0: gaan praten over de draden van ons Nederlandse slavernijverleden. En wat dat precies is, dat ga ik vragen aan Nathalie van der Hak. Ze is directeur-bestuurder van de Stichting Delspijl en in de uitzending. Nathalie, welkom.
1: Hallo. Ja.
0: Nou zeg ik Stichting Delspijl, dat heeft alles te maken met cultuur.

0: voor het wandkleed. En zij hebben ons benaderd omdat zij in 5 steden aan dit wandkleed wilden werken.
1: Ja, het was een groot project, hè?
0: Zeker, ja. We hebben echt vanuit Delft al meer dan 200 mensen aan meegewerkt.
1: Mm-hmm.
0: En het is natuurlijk ook, het wandkleed zelf is 35 meter lang en 2,5 meter hoog.
1: Oh, zo.
0: Dus, er zijn heel veel handen voor nodig geweest om dat te vullen.
1: Ja, en is het een voorstelling geworden waarbij het slavernijverleden, want daar gaat het natuurlijk om, toch tegenkomt?
0: Absoluut, ja. Ja. Het is een ontwerp van Marcos Cue. Dat is een kunstenaar. Hij heeft een opleiding hier in Den Haag aan de Kunstacademie gedaan. Maar hij is inmiddels wereldberoemd. En hij heeft zelf een Maleisische achtergrond. En ja, het is geïnspireerd op de glas- en loodramen, zeg maar, in de kerken.
1: Ja.
0: En wat je op het verhaal, zeg maar, van het wandkleed. Daar zie je het slavernijverleden. Het mooie is dat je ziet, zeg maar, aan beide kanten zie je het verleden, maar in het midden zie je de hoop en de dromen voor de toekomst.
1: Ja. Oh, dus het heeft ook hoop en toekomstperspectief.
0: Zeker, zeker. Ja, want waar zouden we zijn zonder hoop, toch?
1: Ja, dat is waar.
0: En een toekomstbeeld, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Groot deel in Delft gemaakt, maar ook in andere steden. Dus het is echt het provinciaal Zuid-Hollands dus.
0: Ja.
1: Ja. 35 meter. En je exposeert het ergens. Waar heb je een plek waar dat kan?
0: Ja, dat is het grote geheim. Dat is in de Oude Kerk.
1: Oh, je gaat het al onthullen, gelukkig.
0: Ja. Ja. Nou, het is 35 meter lang. En wij hebben in Delft, zijn we heel trots op, hebben we 10 meter daarvan gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En dat was echt best een enorme klus. En we hebben dat vooral in de wijken ook gedaan. Dus we hebben op 6 locaties eraan gewerkt. En wat leuk is, het is nu dus van maandag tot en met zaterdag te zien in de Oude Kerk in Delft.
1: Ja.
0: Tussen 10 en 5. En als je op donderdag, vrijdag of zaterdagmiddag komt, dan tref je ook, als het goed is, mensen die hebben meegedaan.
1: Okay.
0: En die geven een korte rondleiding dan.
1: Oh, oké, dat is ook nog leuk om dat te doen. Ja, inderdaad. Ja, want in die kerk, je zei net van het geïnspireerd op kerkramen. Nou, die zitten er genoeg in die Oude Kerk. Dus zie je dat ook nog, die overeenkomst?
0: Ja, het is echt prachtig, want het staat opgesteld onder een groot glas- en loodraam.
1: Okay.
0: Dus je hebt eigenlijk die connectie meteen met dat glas- en loodraam. Ja, het is echt schitterend om te zien. En zeker als de zon nog eens schijnt en je hebt mooie lichtinval.
1: Daar hebben we de laatste tijd geen last van, dus dat zal wel lukken.
0: Ja.
1: Voorlopig even, ja. Want tot wanneer is het te zien in de Oude Kerk in Delft?
0: Het is tot en met 16 september te zien.
1: Gaat het daarna door Zuid-Holland reizen?
0: Daarna gaat het naar Gouda.
1: Oké, ja, dat is ook een stad waar een deel is gemaakt, hè?
0: Nou, het is in 5 steden gemaakt. Dus in Leiden, in Den Haag, Rotterdam, Delft en Dordrecht.
1: Oh, dat.
0: Misschien hebben ze wel iets aan bijgedragen, maar in eerste instantie was het, zeg maar, vanuit 5 steden. Maar de bedoeling is dat het gewoon overal te zien kan zijn. Hè?
1: Ja,
0: dus als steden denken in Zuid-Holland, ik zou heel graag dat kleed, zeg maar, ook tonen.
1: Ja.
0: Dan kunnen ze natuurlijk contact opnemen met Stichting Villa.
1: Ja, ja. Dan moet je wel een muur hebben van 35 meter dus.
0: Dat is wel waar, ja. Ja. Maar ja.
1: Die zijn er wel, maar dan moet je wel even zoeken, denk ik. Maar bij jullie zit het voorlopig in Delft tot 16 september in de Oude Kerk dus. En je kan daar gewoon naartoe.
0: Het is wel goed om te vermelden, er is wel een toegang.
1: Gewoon de toegangsprijs van de kerk, neem ik
0: aan. Ja, toegangsprijs, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar dan heb je ook een prachtige ervaring.
1: Zo is dat. En ik weet dat de Oude en Nieuwe Kerk 1 toegangsprijs hebben. Dus je kan je ook nog naar de Nieuwe Kerk als je dat zou willen.
0: Inderdaad, ja, ook dat.
1: Nou, ga kijken naar de draden van ons Nederlandse slavernijverleden in de Oude Kerk. Nathalie van der Hak, dank voor het gesprek. En heel veel plezier ook tijdens deze voorstelling die er nog is tot 16 september, zei ik al. Dankjewel.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

En hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot Hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning. Een krans met een

never. I didn't mean to hurt you so. I didn't mean.

0: grote hits van Lee Towers, maar wel een bekende lady uit 1990. En Doris, Tom Manders, met de krokus en de hyacinth die gingen in het huwelijk treden. Was een hele bijzondere nummer, zeker in die tijd. Want precies wat daar bezongen wordt, is de hele tijd ter discussie tegenwoordig. Dus, hey, straks over een paar minuten gaan we praten met Elisa van Dolderen. Zij is Nederlandstalige songwriter en zangeres in verschillende bands. Ze gaat praten met Tera Cox over haar werk. Het komt eraan, na Hot Chocolate met...
1: It started...

0: Ik ben thuis. Zangeres Elisa van Dolder zit hier aan tafel en van haar horen we waarover dit allemaal gaat. Welkom Elisa.
1: Ja, bedankt Tera.
0: Ja, ik wil maar gelijk beginnen met Ik ben thuis. Brand los, waarover gaan we het hebben?
1: We gaan het hebben over een hele bijzondere vertaling die ik heb gemaakt. En het is dus het liedje Promise Me van Beverly Craven. Dat ik nu in de Nederlandse versie uit ga brengen. Of uitbreng.
0: En wat bracht jou bij haar en bij dit lied?
1: Nou, ik ben een kind uit de jaren 80. En de liedjes die toen uitkwamen, ja, die hebben gewoon net wat meer impact op mij als de liedjes die nu uitkomen. En ik vind het heel fijn om zelf mooie muziek te maken en dat uit te brengen. Maar er zijn ook zo ontzettend veel. Perfect zijn zoals ze zijn, maar soms zijn er van die liedjes waarvan je denkt, oh, hoe zou dit nou in het Nederlands klinken? En ik vind de stem van Beverly Craven fantastisch, maar ook dat de hele instrumentarium van Promise Me, dat zet meteen zo'n sfeer. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel mooi. En toen ben ik een beetje ermee gaan spelen en toen dacht ik, ja, als ik dit nou zou uitbrengen, hoe zou dat nou zijn? En tegenwoordig gooit iedere artiest die een beetje kan schrijven, die gooit vertalingen op het internet. Maar ik ben echt een artiest die alles heel graag wil doen vanuit integriteit en vanuit respect naar de originele artiest toe. Dus ik heb het team van Beverly Craven een bericht gestuurd.
0: Wow.
1: Ja, en ik heb gevraagd, ik ben Elisa, ik ben zangeres, ik woon in Nederland en ik heb een hele mooie Nederlandse vertaling gemaakt. Zou ik het mogen uitbrengen? Nou, en wat heen en weer gemail kreeg ik uiteindelijk het verlossende antwoord dat ik het officieel mocht uitbrengen.
0: Mooi zeg. Ja. En heeft dat nog met allerlei rechten te maken of is deze toestemming dan voldoende?
1: Nou ja, je moet inderdaad wel overal aangeven dat het mag. Op het moment dat je bij jouw distributeur aangeeft, dit is wat ik uit wil brengen, moet je ook aangeven. Nou, tegenwoordig natuurlijk ook of het AI-muziek is of dat het eigen muziek is. Zijn het echte instrumenten of is het een AI-stem? Van wie heeft het geschreven? Wie is de componist? Nou, daar geef je heel netjes aan. Het is geschreven door Beverly Craven. Het is een origineel, maar dit is een vertaling. En dat moet wel heel duidelijk aangegeven worden, heel specifiek.
0: Geen AI.
1: En geen AI, nee.
0: Wat is dat nou eigenlijk thuis? Hoe interpreteer jij dat? Want het liedje zegt, ik ben thuis.
1: Ja.
0: Wanneer ben jij thuis?
1: Voor mij is thuis waar mijn gezin is. Ja, mijn man en mijn kinderen, het maakt eigenlijk niet uit waar we zijn als we maar bij elkaar zijn. En we hebben het 's avonds wel eens over, wat zijn de favoriete momenten van de dag? Nou, ik heb er twee. Naast het feit dat mijn man om 5 uur thuis komt, is een van onze favoriete momenten. Maar ook het moment dat allebei onze kinderen wakker zijn. En dan is mijn man al aan het werk. Maar dan vraag ik ze allebei nog even bij mij in bed. En dan liggen we heerlijk 's ochtends nog even te knuffelen voordat de dag begint. En dat is voor mij thuis.
0: Prachtig. Vond zij dat ook, Beverly Craven? Is voor haar ook dat de bedoeling geweest om dat te uiten, dat soort thuis?
1: Ja, voor haar is het inderdaad tenminste wat ik heb begrepen. Want ik heb haar niet persoonlijk gesproken, helaas. Maar wat ik heb begrepen is dat zij het echt heeft geschreven vanuit het verlangen om bij iemand te zijn. En het mooie vind ik ook wel dat het liedje al een tijdje uit was. En toen kwam er een veteraan die zei, oh, ik vind het ook echt zo passen bij het thuiskomen van een tijd weg geweest te zijn. Zo hard te hebben gevochten en dan thuis te komen weer bij alles wat je lief hebt. Dus het is daar ook een symbool voor geworden.
0: Het is echt een liedje, hoor ik al, wat je gevoelens weer wakker schudt, in bewustwording geeft. Nou heb je het opgenomen met een heel speciaal iemand.
1: Ja.
0: Wie was dat?
1: Oh, daar ben ik zo trots op en zo blij van. Ja, ik heb op de middelbare school, voordat ik naar Rotterdam verhuisde en het conservatorium ging doen, zat ik in Arnhem op het KGL. En daar had ik een fantastische muziekdocent die mij ontzettend inspireerde. Philibert van den Bos. En ja, hij is een van de redenen geweest dat ik nu doe wat ik doe.
0: Wow.
1: En ik heb al die tijd heb ik contact met hem gehouden. En ik dacht op een gegeven moment, hij speelt fantastisch piano. Speelt ook bij allerlei bekende artiesten. Met Henk Westbroek en Erik Macy bijvoorbeeld speelt hij veel samen. En heeft hij ook voor geschreven. En ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en gezegd, joh, Fili, wil jij alsjeblieft voor mij deze inspelen? En toen was hij meteen heel enthousiast.
0: Dat dacht ik wel. Hij ging natuurlijk meteen juichen.
1: Nou ja, het was gewoon zoiets fijns. En überhaupt om met hem... ik ben naar zijn studio geweest. Hebben we lekker even muziek gemaakt weer. En ja, dat voelt gewoon... dat voelt ook als thuiskomen.
0: Ja.
1: Dus voor mij was dit echt een full circle. Want hij begeleidde ook mijn eindexamen toen ik wegging daar. En ja, nu dit uit te brengen. En oh, ik vind het zo mooi wat hij heeft gemaakt. En het is een heel puur liedje geworden. Want het is alleen zang en piano. Maar ik vind het heel belangrijk dat een liedje sfeer heeft. En ik vind die eerste pianonoten die hij neerlegt, denk ik al bij mezelf van, oh, dit is zoiets moois.
0: Geweldig. Dus, ja. Nou, we mogen het zo meteen even laten horen, heb ik begrepen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat gaan we doen. En
1: ja.
0: Dat gaan we doen nadat ik jou heb bedankt voor je enthousiaste verhaal. Dus dank je wel voor dit mooie gesprek wat jij ons allemaal hebt mogen laten beleven. En we gaan luisteren. Misschien wil je het zelf even aankondigen.
1: Ja, heel graag. Dit is mijn nieuwe single van Elisa, Ik ben thuis.
2: Tot middernacht. De late avond.

prachtige uitvoering van dit nummer. Je hoorde Elisa. Je hoorde Ik ben thuis. Prachtig. Dankjewel voor deze bijdrage, Tera. En deze muziekkeuze. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, gewoon te getrouw. En volgende week maandag is Norbert gewoon weer terug op zijn post. Dus mocht je hem vandaag gemist hebben, volgende week is hij er gewoon weer, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Ik wens je voor zometeen welterusten, als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een zeer goede wacht. Tot het sluit van de show, Cliff Richard en The Shadows met When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart. Prachtig. Mooie nacht.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar door onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Jouw radio. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar door onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor

0: van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar de onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao